Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien, en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

zalig kerstfeest en een gelukkig neefjaar. Kerstmis in Antwerpen, een ballonnetje, een peek, een verseerde vitrine en wat stemmingsmuziek. Want die koer op den toren, de baaiert spelt. Er vleet een mieuw over het water, er flut een boot op het geld.

gerecht. Maar van al wat keer ooit stond te liggen, is het schoonste.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Hoortlingen waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

voor dat wit is ik wit. Ga ik in een buurt, klopt daar een vent tegen mij. Ik zeg nog pardon, maar mijn geld tot op partij. Maar ja, het is kloten, ik sta niet keer op straat. Je houdt toen ik in een buurt van de buurt naar de Bronx. Wat ben toch?

Vento. Zand niet nog azijn, die verdik je met je dollars. Want met dol die zakken rollers wordt het wit, zees het wit. Gewoon ik in de buurt, klopt door een vent die me lief. Ik zeg dan nog pardon, maar mijn geld was over verdienen. Maar ja, dit is het blote, ik stoon ik hier op straat. Je houdt toen ik in de buurt van de buurt naar de Bronx. Bovento. Let's go.

die verschonen zich gerust. Maar ik sta een keer aan een, recht uit gezet, is dik verrust. Vroeg door een taxi, maar vent dat hier een spel. Stopte zo geen, ik zei zeer naar het hotel. De chauffeur zo rood, zegt show me your money. Ik zei, hij zendt de piek, jongeren zegt, tot hier de zon niet. Maar vent toch!

Zeg een juffrouw alsjeblieft. Ik heb misschien wel hoesten moeten zijn, nee, niet dit tel. Ik heb 4 kinderen en een vrouw en ze doeken en geen geld. Momento. Momento.

evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds.

De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.

No, I don't care. I mean, hey, I got Penny.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het

0: Naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag de 8e juni. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan ook op de matinee. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek vandaag ook weer is Olaf Pos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Bert Golleman van Stadsakkers gaat vertellen over de Lentemarkt, een open dag die op zaterdag 13 juni gehouden wordt. En Janine Bastiaans is onder andere bestuurder van de Stichting voor Afweerstoornissen. En ze komt in de studio vertellen over Wereldbloeddonordag. Die gehouden

wordt op zondag 14 mei wat het inhoudt en het belang van bloed geven en krijgen. Het volgende nummer dat Olaf heeft bedacht is De Boom van Doe Maar.

Ja, dit was Elvis Presley met Burning Love. Op zaterdag 13 juni vindt de 56e editie van de Culturele Pleinmarkt plaats. Van 10 uur tot 5 uur 's middags staan er meer dan 90 kramen met kunst, vrije tijdskunst, op het terrein rondom Theater Orpheus en de Grote Kerk. Op 5 binnen- en buitenpodia treden vrije tijdsartiesten op van diverse pluimage. Dans, toneel, bands, solozangers, koren. In de bovenfoyer in Orpheus is een grote expositie van kunstlokaal De Pretentieloze, dat dit jaar 60 jaar bestaat. Beeldende kunst in diverse disciplines. Voor meer informatie kan je gaan naar culturelepleinmarkt.nl. Ja, de Beatles, ja, toch wel mijn favoriet vroeger, toen ik jong was. Let It Be.

0: Als je Stadszakkers opzoekt, dan zie je er staan. Bij Stadszakkers werken we elke dag aan de lekkerste groenten van Apeldoorn. Maar we werken nog liever aan een plek die voor iedereen voelt als thuis. En af en toe dan is die plek ook toegankelijk voor iedereen in de omgeving. En dat gaat onder andere aanstaande zaterdag plaatsvinden. Bert Golleman kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jullie hebben een lentemarkt, hè?
1: Dat klopt. En inderdaad, aanstaande zaterdag gaat dat plaatsvinden van 10 tot 4.
0: Ja, en wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: We hebben 10 verschillende kramen hier op ons terrein. En dat is heel divers, van zalfjes en oliën tot met sieraden. Er zijn wol- en vlasspinners. We hebben onze eigen winkel met allemaal mooie producten. We kunnen ook rondleidingen doen als mensen geïnteresseerd zijn. Voor kinderen hebben we een speurtocht.
0: Aha.
1: Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Ja, de ruimte waar je lekker koffie en taart kunt halen.
1: Ja, in de blokhut die we hier op het terrein hebben is zelfgebakken taart, thee, koffie, limonade. Dus ja, je kunt zomaar een hele dag doorbrengen als je wil.
0: Ja, en vaak hebben jullie ook van die lekkere soep.
1: Ja, ook dat zal wel dit jaar weer komen. Het is gewoon een hele fijne plek om te zijn, een hele gezellige plek. En ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.
0: Ja, ik vind het ook altijd zo leuk als je daar naartoe gaat, dat je heel veel mensen die je kent tegenkomt. Omdat de hele buurt, hè, Zuidbroek en Zevenhuizen, maar ook verder uit heel Apeldoorn komt er naartoe.
1: Ja, ook. Ja, het is natuurlijk voor de wijk Zuidbroek is het een thuiswedstrijd. Maar inderdaad, wat je zegt, van heel Apeldoorn komen de mensen hier naartoe. En het is altijd een erg gezellige happening.
0: Ja, en de weersvoorspelling, is die al bekend?
1: Ja, voor zover het zinvol is om daar nu naar te kijken, wordt het 22 graden. Dus iedereen kan in t-shirt hier naartoe komen.
0: Nou, helemaal geweldig. Dat nog even voor mensen die, luisteraars die niet weten waar de Stadszakkers precies is.
1: Ja, dat zijn er nog maar een paar, denk ik.
0: Ja.
1: Maar inderdaad. Wij zitten aan de Terwoldseweg.
0: Ja.
1: En daar heb je zijstraatje en die heet Dommeweg. En op nummer 5B is de Stadszakkers. Je kunt met je auto komen. Liefst met de fiets. We hebben parkeerplaatsen, maar niet oneindig. En we zijn tussen 10 en 6 zijn we hier volop bezig.
0: Ja.
1: Dus Dommeweg 5B.
0: Ging ik gisteren wandelen in de buurt op de Terwoldseweg. En toen zag ik dat er een heel stuk afgesloten was.
1: Ja, daar zijn ze al de hele tijd mee bezig. Maar je hebt gelukkig ook de nieuwe weg sinds vorig jaar die open is. De Jozefstraat.
0: Ah.
1: Dus dan kun je van de Rijksweg naar Teuge toe.
0: Ja?
1: Kun je voor de snelweg linksaf en dan kom je ook weer op de Terwoldseweg.
0: Oké. Dus dat is mooi meegenomen.
1: Ja.
0: En jullie hebben ook nog gezellig muziek.
1: Van 11 tot 2 is denk ik live muziek hier.
0: Ja.
1: En verder zijn de mensen hier zo vrolijk dat ze ook zelf over het algemeen wel een deuntje zingen, hoor.
0: Ja, zeker als ze aan het werk zijn, denk ik zo, hè?
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Van de zeven dwergen.
0: Zijn er ook alweer bloemen die je kunt plukken?
1: Dat zal er een beetje om hangen.
0: Ja.
1: Maar waar we wel een primeur in hebben is, we hebben afgelopen zaterdag onze eerste honing van dit jaar geslingerd.
0: Aha.
1: En die is wel te koop. Dus die hebben we sowieso.
0: Ja.
1: Bloemen moeten we even kijken hoe het weer van de week is, of dat gaat. Dan is het natuurlijk helemaal feest.
0: Nou, zeker weten. Ja, ik zou er weer heel graag naartoe gaan. Maar helaas heb ik al een functie bij de culturele pleinmarkt aanstaande zaterdag. Dus ik wacht dan weer op de volgende markt die jullie hebben.
1: Nou, helemaal goed. Die is in augustus.
0: Ja.
1: En dat is alles.

0: weer over te lezen op onze Facebookpagina en onze stadsakkerspagina.
1: Nou, ik hoop dat het ontzettend mooi weer is. Inderdaad, die 22 graden, dat iedereen in een t-shirtje er naartoe kan gaan. Met het hele gezin, want jullie hebben weer een fantastische lentemarkt georganiseerd bij de stadsakkers.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel Bert Golleman dat je in de uitzending wilde komen om wat meer te vertellen over die lentemarkt en open dag van aanstaande zaterdag van 10 uur tot 4 uur 's middags. Oh, nog even één vraagje. Bij de kraampjes, kun je dan alleen met gepast geld betalen of kun je ook, kunnen ze ook een tikkie sturen of zo?
0: Nee, we kunnen ook pinnen. De meeste mensen hebben wel zo'n mobiel pinapparaatje bij zich, dus... Dat kan allemaal.
1: Kan allemaal. Nou, dat was nog even mijn laatste vraagje. Heel veel succes aanstaande zaterdag.
0: Ja, jij ook. Dank je wel.
1: Ja, dank je. We gaan nu naar Somebody to Love van George Michael en Queen.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Ja, ondertussen is tegenover mij aangeschoven Janine Bastiaans. Welkom, Janine.
1: Hallo, welkom. Dank u wel.
0: Ja, we gaan het hebben over een hele belangrijke dag. En dat is namelijk zondag de 14e mei. Ja, welke dag is dat?
1: Dat is een hele bijzondere dag. Dat is Wereldbloeddonordag.
0: Dus... En wat is jouw relatie met die Wereldbloeddonordag? Kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Mijn naam is dus Janine. En ik woon randje centrum hier in Apeldoorn. Mm-hmm. Met mijn man en mijn dochter en onze hamster. En ik ontvang een plasmaproduct. Dus dat is een product, een geneesmiddel, wat gemaakt is uit menselijk plasma, bloedplasma. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Maar daar ben je niet zomaar achtergekomen, hè, dat je dat nodig had. Want je bent begonnen dat je eigenlijk jij en je man bloed wilde geven.
1: Ja, dan moet ik terug naar 2005. Toen melden wij ons beide aan tegelijk zo van... Nou, als je het nodig hebt, hè, stel je voor een verkeersongeval of dergelijke... dan wil je ook dat je geholpen wordt. Mm-hmm. Dus, waarom zouden wij niet doneren? We zijn jong, we zijn gezond. Waarom niet? Mijn man kwam glanzend door de keuring en is sindsdien bloed gaan doneren en vervolgens plasma. En ik kwam maar niet door de keuring. Dan was mijn HB te laag, dan was er weer wat anders aan de hand. Dan was ik ziek geweest. Voor mij stopte dat. Stopte het bloed geven in ieder geval.
0: Ja, ik las ook in wat achtergrond van jou... dat als normale kinderen acne krijgen, pukkeltjes... dan was het bij jou alweer veel heftiger.
1: Ja, klopt. Ik heb een aangeboren immuunstoornis. Dus daar ben ik mee geboren. Het is zeldzaam. En je moet daarbij denken aan grote infectiegevoeligheid. Dus ik liep sneller infecties op... En de infecties verliepen soms ook heviger dan bij anderen. Ja. Dus waar iemand misschien met een verkoudheid 2 weekjes uit de running is, hè, een flinke verkoudheid, dan was ik wel 2 maanden gewoon kwakkelig, niet lekker. Mm-hmm. In mijn tienerjaren had ik veel infecties in mijn KNO-gebied. Toen werd ik tiener inderdaad de acne. Maar dat was dan geen acne, dat waren echt huidabcessen die echt behandeld moesten worden bij de dermatoloog. Daarna begon mijn buik, had ik wel darmontstekingen te pakken. En vervolgens begonnen mijn longen, veel longinfecties. En toen dacht mijn longarts, hier klopt toch iets niet. Nee. Zo ben ik uiteindelijk bij de immunoloog terechtgekomen. En daar ben ik gediagnosticeerd.
0: Ja, en volgens mij heeft het een hele moeilijke naam wat jij hebt.
1: Voluit heet het een primaire immuundeficiëntie. Ja, kortweg kan je zeggen een fout in het immuunsysteem. Ja. En primair duidt dan aan, ik ben ermee geboren. Het was er al vanaf het begin.
0: Ja. En toen was dat dus duidelijk wat je had. En was er een oplossing voor?
1: Het was ondertussen 2020. Ik was 39 jaar oud en ik was heel blij, want opeens wist ik... dit is er dus aan de hand. Ja. Puzzelstukjes vielen op hun plek. Waarom ben ik altijd moe? Waarom ben ik altijd ziek? En de buurvrouw niet? Ik had eindelijk een antwoord op en het zat niet tussen mijn oren. Nee. Dus daar was ik al heel blij mee. En dan komt inderdaad het stuk behandeling erbij kijken... Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Afhankelijk ook van je immuundeficiëntie. Er zijn er 550 verschillende soorten. Dus ik kan ook niet zeggen... dit is altijd de behandeling voor elke immuundeficiënte patiënt. Ik ben ook geen dokter, dus dat ga ik ook zeker niet zo zeggen. Maar voor mij begon de behandeling met immuunglobuline-infusie. En immuunglobuline, daarin zitten dus de antistoffen... die gemaakt worden uit het bloedplasma van donoren. Donoren die dat vrijwillig komen doneren bij Sanquin, de bloedbank. Ja. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik hoop alleen maar dat nog meer mensen zich zouden willen aanmelden. Want synthetisch plasma is tot nu toe nog niet op de markt of ontwikkeld. Nee. Dus we moeten het echt hebben van de menselijke donoren die iets willen doen voor de medemens.
0: Nou, we gaan daar zo dadelijk nog even over verder. Alles wat Sanquin doen. Maar je had een verzoeknummer.
1: Ja, toen ik hier binnenkwam werd mij gevraagd... Hey, heb je misschien ook een nummer wat erbij zou passen? En het is een beetje een knipoog. Je moet dit natuurlijk niet letterlijk nemen. Maar Sand Motel heeft een nummer dat heet Just My Type. En ik dacht, nou, vanwege blood types, hè, bloedtypes, ja. Just My Type.
0: Nou, en Olaf heeft hem gevonden. En we gaan er nu naar luisteren.
1: Leuk.

Ja, Janine Bastiaans zit dus tegenover mij en ze heeft net uitgelegd dat ze een hele bijzondere immuunziekte heeft. En dat het zo belangrijk is dat er bloed gegeven wordt. En het kan niemand ontgaan zijn dat de afgelopen weken, of week in ieder geval, door

0: Tangerine ook spotjes zijn op tv. Ja, want aanstaande zondag dan is het dus de Wereldbloeddonordag. Ja, en je had ook al aan het eind van, voordat we naar dat mooie nummer gingen luisteren, had je ook al gezegd, het is zo belangrijk dat iedereen gaat geven.
1: Ja, hoe meer mensen, hoe beter. Bij San Quinn kan je nog kiezen voor wat voor donatie je zou willen doen. Vol bloed, bloedplaatjes of plasma, dus bloedplasma. Bij bloedplasma is het zo dat je een afspraak maakt. Dus dat je een tijd gereserveerd krijgt. De afname duurt natuurlijk ietsje langer. Mm-hmm. Maar daarentegen krijg je, hè, naast een roze koek natuurlijk en wat lekkers te drinken, krijg je je rode bloedcellen terug. Dus echt enkel het plasma wordt gecentrifugeerd door een hele speciale machine. En dat wordt dan opgevangen en vermaakt later tot een plasmaproduct, wat ik uiteindelijk dan ontvang. Ja. Maar je bloed, rode bloedcellen krijg je terug. En daardoor voelen mensen zich na plasmadonatie vaak iets minder vermoeid dan na volbloeddonatie. Want volbloed is natuurlijk een kleinere volume. Daar wordt echt rekening mee gehouden, hoor. Sowieso of je vrouw bent of man. Mm-hmm. En, maar je krijgt daarvan niks terug. Het is echt een volledige afname. Dus ja. Je geeft en je krijgt daar niks terug. En bij plasma is het je geeft, maar je krijgt een gedeelte weer terug.
0: Ja, nou, dat woord plasma, dat kende ik eigenlijk nog helemaal niet. Want dat zit dus ook in het bloed.
1: Opnieuw, ik ben geen arts. Bloed is gemaakt uit verschillende onderdelen. Hè? Rode bloedcellen, bloedplaatjes, bloedplasma. Er zal misschien nog veel meer onderdelen van zijn. Maar dat is de drie die ik zo snel ken.
0: Ja.
1: En
0: dat plasma, dat helpt dus bij jou?
1: Ja, zeker. Want in dat plasma zitten antistoffen van de donoren. Stel je voor, je bent een gezond persoon. Je maakt een griep door of een andere verkoudheid. En nou, je lichaam maakt daar antistoffen mm-hmm. op aan. En die houdt die antistoffen ook vast.
0: Ja.
1: Dus, en die antistoffen die kun jij dan in principe doneren. Als je plasma gaat doneren.
0: Ja.
1: Want die antistoffen die jij aanmaakt na een verkoudheid, die heb ik niet.
0: Nee.
1: Dus ik kan dezelfde verkoudheid doormaken, maar mijn lichaam vergeet dat ik verkouden ooit was. Dus geen antistoffen daar.
0: Nee.
1: Dus als ik opnieuw dezelfde verkoudheid oppik, in jouw geval, dan denkt je lichaam, hey, deze kennen we al eerder. Mm-hmm. Deze gaan we snel wippen, want deze herkennen we. Dus dan is dat snel geklaard in je lichaam. In mijn geval, elke infectie, ook al heb ik 10 keer dezelfde, komt binnen alsof die nieuw is. Dus mijn hele lichaam moet weer opnieuw proberen en te reageren daarop. Ja. En opnieuw de koorts en alle ellende wat iedereen wel kent van verkoudheden en griep. Mm-hmm. Even dat als voorbeeld nemen. Hè. Er zijn natuurlijk tientallen infecties. Ja,
0: ja. Ja, oké. Okay. Sanguine, jij bent er dus geweest en je man. Maar hoe kun je daar naartoe gaan?
1: Ik denk het slimste of het snelste voor mensen is de website. www.sanguine.nl. Dus S-A-N-Q-U-I-N, sanguine.nl. En daar staat ook een aanmeldformulier op. Die kan je vrijblijvend invullen. Het is niet gelijk dat je verplicht wordt tot iets. Helemaal niet, want er is eerst een grondige keuring. Daar is ook echt een arts aanwezig. Er zijn opgeleide bloedafnamespecialisten. Het is allemaal een hele veilige omgeving in die zin. En ja, je wordt ook echt eerst getest. Dus het is niet zo van, oh, wat fijn, je wil bloed geven, ga maar gauw zitten. Zo gaat het echt niet. Zoals ik net al vertel, ik meldde mij ook aan. Nou, dat ga ik eens even doen. Ja, dat was dus niet. Ik kwam dus niet door die keuring. Dat kan. En zo kom je soms ook wel tot dingen die bij jezelf niet helemaal in orde zijn. Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: In mijn geval was het een paar keer mijn HB. Nou ja, dan ga ik daarmee naar de huisarts. Zodoende is ook gelijk een signaleringsfunctie voor je. Een soort gezondheidscheck.
0: Ja, en maakt het nog uit van welke leeftijd je bent?
1: Volgens mij vanaf 18 jaar en ouder. En van verschillende afkomsten, het maakt echt allemaal niet uit.
0: Nee.
1: Nee, sinds ik denk een jaar zijn ook gay personen opnieuw welkom bij San Quinn. Dat was een tijdje vanwege de veiligheidseisen niet zo. Maar gelukkig is dat nu wel zo.
0: Ja.
1: Dus echt iedereen is welkom.
0: Ja.

0: Nou, het is ook mooi dat je vertelt dat je inderdaad een echte check krijgt van tevoren voordat je bloed kunt doneren. Het zit ook in Apeldoorn.
1: Zeker, ja. In de, ik dacht de zijstraat van de Sterrenlaan, als ik het goed zeg.
0: Ja,
1: ik kom zelf uit die buurt, maar ik weet nog steeds niet alle plaatsen.
0: Je fietst er zo naartoe.
1: Straat. Ja, klopt. En voorafgaand aan elke donatie is er een gezondheidscheck. Dus niet alleen bij aanmelden, maar ook echt gewoon elke keer. Dat mensen zeker weten, oh, je bent in orde, je voelt je ook goed, je bent niet ziek.
0: Nee.
1: En als je reist naar verre landen, zoals mijn man wel eens doet, dan zijn daar soms bepaalde vaccinaties voor nodig. Nou, dan mag hij een tijd lang niet doneren.
0: Okay.
1: Vooral vanwege het risico en de veiligheid.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat ze dat bij Sanquin echt heel goed op orde hebben.
0: En normaal gesproken, hoe vaak geef je dan bloed?
1: Ik moet even nadenken. Ik dacht bloed voor vrouwen 2 of 3 keer per jaar. Maar dat is niet heel veel. Mannen iets meer. En plasma mag je juist om de maand wel geven. Omdat je dus een gedeelte van je bloed weer terug ontvangt. Wat ik net al had verteld. Dus het is minder heftig voor je lichaam. Je mist eigenlijk weinig. Lichaam maakt snel weer de plasma aan. Weinig hersteltijd nodig. Dus dat mag wel vaker per jaar.
0: Ja. En hoe vaak krijg jij de plasma?
1: Ik heb een infuus wat ik elke maand prik. Ik ken ook mensen, en vooral bij kinderen, geven ze vaak een wat kleinere dosering infuus. Dus dat is dan wekelijks. Maar ja, maandelijks, wekelijks en alles daartussenin is mogelijk. Het ligt echt aan de situatie van de patiënt en wat hij of zij nodig heeft.
0: Ja. En je bent bestuurslid van de Stichting voor Afweerstoornissen.
1: Ja, weer een mond vol. Ja. Stichting voor Afweerstoornissen. Wij zeggen kortweg de SAS, zeggen wij, om het makkelijk te houden. Wij zijn een patiëntenorganisatie van ongeveer 400 leden.
0: Mm-hmm.
1: Nou is het wel zo dat achter één lidmaatschap een heel gezin schuil kan gaan met dezelfde PID, dezelfde primaire immuundeficiëntie. Maar 400 is ongeveer ingeschreven. En daar zijn we heel blij mee. We organiseren ledendagen, vrouwendagen, kinderdagen. En we werken samen met onze nationale en Europese partners in de patiëntvertegenwoordiging voor zeldzame ziekten. Want PID is een zeldzame ziekte.
0: Ja.
1: We hopen op die manier veel bij te dragen aan de community en een beter leven, kwaliteit van leven voor de patiënten met PID.
0: Ja. Nou, dit allemaal vanwege de Wereldbloeddonordag die aanstaande zondag is. Ja. Hebben we nog iets vergeten, Janine?
1: Oh, nou, misschien is het leuk om te zeggen dat Wereldbloeddonordag is dus jaarlijks op 14 juni.
0: Mm-hmm.
1: Dat valt dit keer op een zondag. Dus vrijwilligers van de SAS, van de patiëntenorganisatie, die gaan naar de Sanquin-locaties in Nederland die dat leuk vinden. En die delen daar kleine presentjes uit namens ons als patiënt. Omdat we zo dankbaar zijn voor alle donoren. En ook voor de medewerkers van de Sanquin. Dus dat is misschien leuk. Dus mocht je donor zijn en denken, hey, ik mag alweer eens gaan, ga dan op zaterdag, want dan krijg je misschien een leuk cadeautje.
0: Nou, dat was nog een leuke toevoeging. Ja. Nou, heel fijn dat je naar de studio wilde komen om wat meer over te vertellen. Over wat jou is overkomen. Wat je nog steeds meemaakt. Maar waar dus een hele mooie oplossing voor is gevonden. En ook over je stichting. Dankjewel, Janine Bastiaans. En heel veel sterkte en succes met alles.
1: Ja, ook bedankt. Fijn dat ik hier mocht komen. Ja,
0: graag gedaan. We gaan nu naar Purple Rain van Prince and the Revolution.

Precies 7 jaar na het indringende rapport van de commissie De Winter, waarin structureel geweld in de jeugdzorg werd aangekaart, krijgt Nederland voor het eerst een nationaal monument dat stilstaat bij geweld in de jeugdzorg. Op vrijdag 12 juni wordt in het Zuiderpark in Apeldoorn het monument De Erkenning officieel onthuld. De inloop is vanaf 2 uur en het programma start rond 2:30. Born in the USA, Bruce Springsteen.

Ja, we lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van de 8e juni, de maandag de 8e juni. Olaf en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer bij ons aansluit voor het tweede uur van deze matinee. Tot zo. Tracy Chapman met Fast Car.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 8e juni. Fijn luisteraars dat u weer bij ons aangeschoven bent bij de matinee bij RTV Apeldoorn. Mijn steun en toeverlaat is Olaf Bos voor muziek en techniek, en de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Hieke Goos is niet alleen medepresentator van de matinee, bestuurslid van RTV Apeldoorn, maar ook organisator van de muziektent in het Oranjepark, waar aanstaande zondag de eerste concerten weer plaats gaan vinden. Ze komt erover vertellen in de uitzending. Jeffrey Gerritsen opende in april op het Zwitserterrein ProLokaal, een supermarkt met lokale producten. Zijn SRV-wagen staat buiten als herkenningsteken. En we gaan nu naar Stiekem Gedans van Toontje Lager met Erik Messi, oud-leerling van de Koninklijke Schoongemeenschap. Daar gaan we nu naartoe.

Harmonie Orkest Prinses Juliana Beekbergen, afkort PJB, organiseert op zaterdag 13 juni een pubquiz met live muziek van PJB. De pubquiz bestaat uit 3 rondes met vragen over de gespeelde muziek met als thema onder andere films, series en musicals. Deelnemen aan de pubquiz kan individueel of per groep. PJB, onder leiding van dirigent Martin van der Wal, speelt tussendoor lichte muziek zoals You Can't Stop the Beat en The Ultimate Bee Gees. Na 3 rondes is er een leuke prijs voor de winnaar. Het begint om 19:30 en het vindt plaats in de Hoge Weien in Beekbergen. De entree bedraagt €7,50, inclusief een consumpties. Tickets kunnen via de website www.harmonie-pjb.nl of bij de ingang van de Hoge Weien worden gekocht. Nadere informatie is ook te vinden op www.harmonie-pjb.nl. Sweet dreams are made of this, Eurythmics.

0: Hieke Goos is niet alleen de enthousiaste medepresentator van de matinée, maar ook de dame die de gastvrouw is voor al die optredens in het Oranjepark vanaf aanstaande zondagmiddag bij de muziektent. En ze gaat erover vertellen nu. Goedemiddag, Heike.
1: Goedemiddag, Tineke. Ja, geeft niks.
0: Olaf, die gaat helemaal, die kleurt helemaal. Die denkt, wat zegt ze nu?
1: Nou, Heike, dat is in het Duits. Ik word heel vaak in Duitsland, als ik daar ben, of een Duits-talig land, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Word ik niet Hieke genoemd, maar Heike. Nou, ja, goed. Ik vind het goed, hoor. Ik vind het prima.
0: Nou, ja, oké.
1: En weet je, ik ben niet alleen gastvrouw. Ik ben natuurlijk ook de voorzitter van de Stichting Muziektent Oranjepark. En samen met ons als vrijwilligers, we zijn allemaal vrijwilliger, maken we er elk jaar weer een feestje van in dat park. Want dat wordt zo enorm.

0: ook door iedereen van genoten. En de muzikanten die zijn ook super blij. Want we zijn dit jaar natuurlijk ook weer overstelpt door aanmeldingen.
1: Ja, dat lijkt me een hele puzzel, joh. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar?
0: Ja, daar gaat heel veel tijd mee heen. Want ze geven zich dan op en dan vragen we natuurlijk ook van... joh, wat voor stijl muziek laat je horen? He, dat is ook heel belangrijk, want we willen toch ook elk jaar... een zo divers mogelijk programma samenstellen. En dan moeten ze ook opgeven van wanneer ben je beschikbaar? Nou, dan begint het gepuzzel, hoor.
1: Jongen.
0: Maar goed, het is weer gelukt... Er was helaas één band die is opgehouden te bestaan. Die hadden we ook geprogrammeerd. En dan moet je daar toch weer een hele, ja, iets anders voor terugvinden. Wat ook een beetje dan in de flow van die dag past.
1: Ja.
0: Is gelukt. Het is allemaal gelukt.
1: Zo, kijk, want zo'n band die ophoudt, gebeurt dat zomaar van het ene moment op het andere dan?
0: Ja, die waren zelfs in dat weekend waren ze ergens geprogrammeerd. En er was iets met een van de bandleden. Nou, en toen is dan ook vervolgens... de stekker eruit getrokken.
1: Oh.
0: Ja, heel super jammer.
1: Ja.
0: Maar een deel van de band gaat wel weer verder. Dus, maar goed, dat kan dan even nu dit jaar niet. Maar misschien volgend jaar. Of
1: ja.
0: Wat, toch?
1: Maar je krijgt dus ongelooflijk veel binnen. En
0: ja.
1: Moeten ze dan ook demo's sturen?
0: Ja, die sturen. Dat vragen we ook bij de als je opgeeft, stuur dan ook iets mee. Of zeg iets waar we het kunnen vinden. Op YouTube, op een social. Of nou, weet ik veel wat. Allemaal dat. Dat we toch een beetje een indruk hebben van hoe klinkt het. Ja, weet je, dat is in het park toch altijd weer anders. Hè? Want dan speel je in de open lucht voor een heel enthousiast publiek. En dat is toch echt weer anders dan wanneer je ergens in een zaal zit... of in een kroeg of in een café. Maar de mensen zijn allemaal super enthousiast... en vinden het een eer om ook te mogen optreden in die muziektent. Is dat ook prachtig?
1: Nou, is geweldig. En jullie bieden zoveel Apeldoorners zo'n fijn vermaak op de zondagmiddag.
0: Ja, dat is ook zo. Je hoeft er niet gek van te staan te kijken. 350, 400, soms 500 mensen zitten daar met z'n allen in dat park.
1: Ja.
0: Te genieten van de muziek en wat er allemaal gebeurt. Er wordt gedanst, er wordt meegezongen. Het is gewoon één gezellig festijn. Ja. Dat moet ook door blijven gaan. Dat moet niet verdwijnen, vind ik, hoor.
1: Ja, en het is ook wel lekker dat je voor €1 op een stoeltje kunt zitten, hè, als je op tijd bent.
0: Kijk, als je wat ouder wordt, maar ook de jongeren gaan steeds... Er komt steeds meer jonger volk ook naartoe. En het is hartstikke leuk. En je mag natuurlijk je eigen stoeltje meenemen. Je mag ook je picknickkleedje meenemen. Je mag ook gewoon blijven staan of op je fiets staan hangen. Mag allemaal, maar een stoeltje huren. €1 komt ten goede aan de stichting. Dan zit je gewoon heel comfortabel te luisteren. Lekker.
1: Ja, en dan kun je af en toe eens eventjes een drankje of een hapje gaan halen.
0: Precies, want Urban die staat er natuurlijk ook dit jaar weer bij. Die verheugen zich er ook al enorm op. Vorige week was ik er even, waren ze al met die voetdruk bezig. Om dat weer helemaal up-to-date te maken en zo. Ja, het is heerlijk. En we hebben zo'n leuk programma. Ik heb al zo... De programma's liggen onder andere bij Coda. Bij Ontmoet & Co. Bij RTV Apeldoorn, Buurthuis Maastraat. Ze liggen bij, ik kan het eigenlijk allemaal niet opnoemen, joh. Ze liggen overal. Dok Zuid liggen ze ook. En als je dan nu al de reacties hoort van de mensen van... ah, wat is het weer een leuk programma. En zoveel leuke afwisseling. En ook weer hele onbekende dingen zijn erbij. Want je zei net van, het is leuk om Apeldoorners een mooi podium te bieden. Ook,
1: ja.
0: Maar ook het publiek natuurlijk. Maar het lukt niet altijd om alleen maar mensen uit Apeldoorn op te laten treden. Kijk, ze moeten zich ook aanmelden, dat is sowieso punt 1. Als ze dat niet doen, ja, dan is het jammer. Dan gaan we gewoon kijken van wat is er allemaal aan aanbod van uit andere hoeken van Nederland. Deventer is dit jaar ook behoorlijk vertegenwoordigd. Nou, is prima, het is de Stedendriehoek. Maar we gaan ook ietsje verder weg. Dit jaar hebben we de Small Instrument Society. Het trio is echt zo leuk. Nou, dat hebben we nog nooit gehad in de muziektent. En die komen uit de buurt van Amersfoort. Nou, prima joh. Dat is ook maar een steenworp afstand, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar zo leuk. Die hebben 3 mannen met hele bijzondere instrumenten. En die spelen jazz, een beetje swing. Muziek uit de 20s en de 30s. Nou, weet je, heerlijk. Gewoon komen kijken, luisteren vooral en genieten. Dat is het.
1: Nou.
0: En wat ik eigenlijk ook even wil benadrukken is... een samengesteld gezelschap... die komt zondag 28 juni optreden om 2:00. Die hebben zich genoemd Festo Zondag.

0: Jonas. Moet gewoon een feestje, ja, moet een beetje feestje worden. Maar dat zijn 5 muzikanten, gerenommeerde muzikanten uit Apeldoorn. Ze hebben zelfs de Apeldoornse rapper Marv hebben ze benaderd. En die doet ook mee. Ze hebben 2 jonge meisjes. Het is dus een combinatie van muziek. Dan moet je denken aan soul en natuurlijk rap. Hè?
1: Ja.
0: Het spoken word. Er wordt ook iets verteld. En ik heb me laten vertellen dat die rapper... die heeft zich enorm uitgesloofd om allerlei mooie, passende teksten te schrijven. Juist voor dit optreden.
1: Zo.
0: Ja. Ja, ik vind het heel bijzonder. Echt. Nou, dat is allemaal geïnitieerd door Kaspert, de saxofonist. Die kennen we allemaal. De man speelt de Sterren van de Hemel altijd overal in allerlei bandjes. En die is er natuurlijk zelf ook bij. Nou, we gaan een uitstapje maken naar Amerika. Hè. Danny, nou, er komt niemand uit Amerika. Ja, alhoewel, toch wel. Ja, er komt iemand uit Louisiana. Dat is een familielid van de band Glorig Family Band. Die komen op 23 augustus. En die brengen ook swing en blues en New Orleans jazz. Want een van hun familieleden woont daar en is ook muzikant. En die is van de zomer in Nederland.
1: Ja.
0: En die sluit zich aan bij dat optreden. Dus, ja. Is toch hartstikke leuk?
1: Super.
0: Ja.
1: Super.
0: Nou, ik word er helemaal blij van.
1: Ja.
0: Echt.
1: Nou, ik ook.
0: Ja. Jij komt ook regelmatig, toch?
1: Ja.
0: Zie je vaak schuiven daar.
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk. En heerlijk dat je daar gewoon lekker kunt zitten. En kunt genieten van helemaal verschillende muzikale stijlen. En, ondertussen dan zie je de eendjes zwemmen. Hoewel, er zijn niet zoveel eendjes dit jaar.
0: Nee.
1: Maar,
0: nee. Ik heb ze ook nog niet gezien, maar goed, maakt niet uit. Misschien komen ze wel. De duiven wel, hè. Die houden van muziek. En die zitten altijd helemaal boven op het dak van de koepel.
1: Ja, ja.
0: Zo bijzonder vind ik dat. Ja.
1: Ja, nou... Ja. Hieke, ontzettend fijn dat je weer vol enthousiasme gaat vertellen over het seizoen dat dus aanstaande zondag weer wordt geopend. Het is van 2 tot en met 5, dus 3 optredens, 3 concerten.
0: Ja.
1: Nou, hoe mooi is dat?
0: Gratis toegang en dat stoeltje kun je dus huren voor een eurotje.
1: Nou,
0: en er is catering, maar als je zelf iets mee wil nemen mag dat natuurlijk ook. Niks mis mee. En vooral... hopen op heel mooi weer.
1: Nou, dat volgens mij aanstaande zondag ziet er al prima uit.
0: Nou, helemaal blij. Mooie start van het seizoen dan.
1: Oké. Dankjewel, Hieke, voor je enthousiaste verhaal. En heel veel succes.
0: Dankjewel. Jij ook. Fijne uitzending verder, Tineke.
1: Ja, dankjewel.
0: Bedankt,
1: we gaan nu naar We Built This City van Starship. We built

0: Een paar zaterdagen geleden stuitte ik op weg naar de Krimloop bij het Zwitserterrein. Ineens op een SRV-wagen en wat strobalen en een leuk zitje buiten. En het heet ProLokaal. En daar kwam ik in gesprek met Jeffrey Gerritsen. Welkom, Jeffrey.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, en nu ben je dus in de uitzending om wat meer over jouw ProLokaal te vertellen.
1: Ja, dankjewel daarvoor. Ja. Ja, leuk dat je er onlangs even was.
0: Ja, ja, maar ik vond het ook ontzettend leuk om daar rond te lopen en te zien wat, wat er allemaal was. Dus fijn als je voor de luisteraars ook wat meer vertelt over wat er in jouw ProLokaal te vinden is.
1: Ja, nou, wat 2 jaar geleden begonnen is met een SRV-wagen. Allemaal lokale producten verzamelen uit de omgeving. En dat bij de mensen thuis brengen, dat heb ik nu ook waar mogen maken in een fysieke vaste winkel op het Zwitserterrein. Daar zijn we te vinden in waar de oude bierbrouwer heeft gezeten, in het ketelhuis naast de Hoge Schoorsteen. Ja, daar hebben we proberen een winkel te creëren, echt een boerderijwinkel met stro, hooi, marktkraampjes. En wat u zelf al zei, lekkere zitjes erbij, dus mensen kunnen ook een heerlijk bakje koffie of een kopje thee nemen met een gebakje erbij. Ondertussen hun eigen producten proeven, wat ze hebben gekocht. Dus ja, dat is...
0: Ja, want je hebt ongelooflijk veel verschillende producten, hè?
1: Ja, klopt, ja. Ik denk dat we nou zo iets meer dan 45 leveranciers hebben. Probeer echt ook een totaal aanbod daarin te creëren. Als alternatief richting supermarkt, zeg maar. Maar dan wel dat het echt bewust kwalitatief en eerlijke producten zijn. En waar we nastreven is, we willen gewoon een eerlijke prijs voor de producent en uiteindelijk ook voor de consument.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat proberen we met ProLokaal allemaal te faciliteren. En daarnaast gewoon een mooie plek te hebben waar mensen samen kunnen komen, leuke gesprek kunnen gaan, waar we de tijd voor elkaar hebben. Ik zeg ook wel eens gekscherend, als mensen heel veel haast hebben, moeten ze niet altijd bij ProLokaal zijn. We willen graag de tijd hebben voor iedereen. We hebben tijd voor een babbeltje. We willen het gewoon gezellig maken met elkaar.

0: Ja, en ja. Wanneer ben je daar open met de winkel?
1: De winkel is op donderdags en op zaterdags geopend momenteel. En dat is van allebei van 9:30 tot 4:30. Waarbij zeggende, de donderdag hebben we nu nog de mogelijkheid, zijn we vaak wel wat langer open. Omdat de SCV-wagen nog op pad is. En dan is er toch altijd iemand aanwezig totdat hij terug is.
0: Ah.
1: Dus zodra we aanwezig zijn is iedereen altijd welkom. Maar de echte vaste tijden zijn donderdag en zaterdag van 9:30 tot 4:30.
0: Ja, want ik zit op de site te kijken en daar zie ik nog niet op staan. Want dan zie ik wel een route die je dan rijdt met de SRV-wagen. Maar ja. Daar zie ik, als ik, ja, ik ben digitaal niet zo goed natuurlijk. Maar ik zie daar nog alleen maar de opening van de zaterdag op staan.
1: Oh, nou, dank u wel voor de tip. Dan moeten we heel snel de donderdag erbij op komen te staan. Bedankt daarvoor.
0: Ja, want ik zie dan inderdaad staan donderdag, waar je dan allemaal langs rijdt. En ja. Ik dacht, hè, we hadden het toch over gehad dat het ook op donderdag open was. Maar dan...
1: Klopt. Dat ga ik dan vanavond meteen even aanpassen. Bedankt daarvoor. Nee, ja, inderdaad. Dus, ja, en we hopen in de toekomst, uiteindelijk zouden we heel graag willen dat de winkel op den duur 6 dagen in de week open is. Alleen, we doen alles geleidelijk aan, stapje voor stapje. Waarbij we eerst hopen, als ik iemand kan vinden die de vrijdag zou willen draaien in de winkel. Want dan zit ik zelf op de SCV-wagen, dus ik heb nog geen mogelijkheden om dan de winkel te openen.
0: Nee.
1: Maar goed, zodra het op pad komt, proberen we dat uit te breiden. En wat we verder proberen te doen, is we willen mensen echt graag ook wat meegeven met betrekking tot de achtergrond van de voeding. Waar komt het vandaan? Waarom doet de maker het zo maken? Maar ook we willen straks ook lezingen en workshops gaan organiseren met betrekking tot voeding. Maar ook een beetje gekoppeld aan gezondheid. Want dat ligt heel echt naast elkaar, of tegen elkaar aan, zeg maar. Ja.
0: Oké, dus er zijn een heleboel plannen. Dat is wel heel mooi.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. En als mensen ook ideeën hebben... Probeer altijd wel een spons te zijn. Zoals mensen leuke ideeën hebben en je wil het opgooien. Ja, alsjeblieft, ik sta ervoor open. Dan kijken we altijd, biedt dat meerwaarde aan de mensen, zeg maar. En dan kunnen we kijken of we dat verder kunnen uitvoeren.
0: En dat kan je dan ook weer via jouw contact op de ProLokaal site doen?
1: Ja, zeker. Ja, alsjeblieft. Ja, ja. Alsjeblieft, ja.
0: Ja, want ik zie dus bijvoorbeeld ook staan dat zalm komt uit Urk, maar wordt in vazen gerookt.
1: Ja, klopt ja. Ja. Ik heb iemand in vazen die rookt de zalm. Jan is dat. En we laten de zalm uit van Urk komen, van de vissers. We hebben hier niet een vijver waar de zalm zwemt.
0: Nee.
1: Dus en dan gaat het naar Jan toe. Die gaat het roken. En dan doen we het helemaal netjes vacuumeren. We doen het meteen diep gevroren invriezen.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen mensen het zo meenemen. Even laten ontdooien en dan kunnen ze het consumeren. Dat doen we zowel met de gerookte zalm als ook ongerookt. Dus we hebben ook gewoon rauwe zalm.
0: Als
1: mensen het zelf klaar willen maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jongen, maar je bent wel heel druk dan, denk ik, met alles. En de SRV-wagen, waardoor je er door allerlei wijken gaat. En dan ook de winkel er nog bij.
1: Ja, klopt. Ja. Het is een hoop werk, maar het geeft veel voldoening. Dus... Dan is het ook niet zo erg en dan noem ik het ook niet echt werk.
0: Nee.
1: Een beetje uit de hand gelopen hobby, zeggen we dan, hè?
0: Ja. Ja. En in het artikel in, wat is het, Lokaal Apeldoorn, dan zeg je ook al van... op een bepaald moment staat er een grote rij bij je kassa.
1: Ja, klopt, ja. Ik wist niet wat me overkwam. De eerste paar zaterdagen wel open waren en iedereen kwam ook tegelijk, leek het wel. Ja, ze stonden echt in de rij en... Nou goed, wat we dan, dat doen we vaker. Dan maken we lekker wat hapjes klaar en laten mensen ook proeven.
0: Ja.
1: Nou, dan zie ik mensen in gesprek gaan, dat is leuk. Weet je, dat geeft ook even ontspanning en dan is het ook niet zo erg om in de rij te staan. En niemand vindt het ook erg, want iedereen vindt het ook heerlijk om gewoon even lekker weer tot rust te komen.
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje de bedoeling in onze winkel.
0: Ja, want de keer dat ik er was, toen was je iets aan het testen brood, geloof ik, of daar belangstelling voor was.
1: Ja, klopt ja, want we gaan binnenkort beginnen met deze brood. En dat komt straks van het Veluws Bakhuis. En die komt aanstaande zaterdag komt die staan. Zelf bij ons. En dan kan hij alles over zijn brood gaan vertellen.
0: Ja.
1: Kunnen mensen ook meteen een bestelling plaatsen. Want we gaan met deze brood op bestelling doen. Dat is voor hem ook makkelijk hoe we het moeten maken allemaal. Dus ja, die komt aanstaande zaterdag te staan.
0: Kijk, en heb je nog meer van dat soort activiteiten binnenkort?
1: Nou, ik hoop binnenkort weer met de botterbouillon ook wat te gaan doen. En ik heb het ook met wat boeren over.

0: gaat, dat die ook, maar die, sommigen zitten ook met een eigen winkel. Ja, en met de boerderij natuurlijk, wanneer kunnen ze tijd ervoor invangen?
1: Ja.
0: Maar daar proberen we een hele planning voor te maken. Ja, dan zal ik dat ook communiceren. En dan willen we elke keer gewoon wat meer achtergrond en ook de personen erachter laten zien. Waar komt het nou vandaan?
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, plannen genoeg. Dus, ja, en ja, allemaal ja. Vol enthousiasme. En geweldig dat dat nu op het Zwitserterrein aan de Vleidseweg 114 in Apeldoorn open is. Zowel op de donderdag als op de zaterdag van 9:30 tot 3:30.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Nou, hartstikke fijn, Jeffrey, dat je het in de uitzending er even wat meer uitleg over wilde geven. En ik hoop dat het een steeds groter succes gaat worden.
0: Nou, dat hopen wij ook. Dank u wel voor de mogelijkheid dat we even op de radio mogen komen.
1: Ja, uiteraard. Heel fijn dat je er was.
0: Aan iedereen,
1: succes.
0: Ja, en aan ja, dank u wel. En aan iedereen van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.
1: Ja, mooi. We gaan nu naar Gimme Gimme Gimme van ABBA.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Ja, vanmorgen was het heerlijk weer om te gaan tennissen met de Old Stars, vanwege het feit dat we 5 jaar bestaan. Prachtig weer. En de middag gaat ook door met goed weer, maar wel vrij veel hoge bewolking en plaatselijk een beetje zon. Verder is het nog droog en bij een matige zuidenwind wordt het rond de 21 graden. In de loop van de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking en de kans op een bui toe. In het oosten van de provincie blijft het nog droog tot laat in de middag. Tevens draait de wind naar het zuidwesten en is matig. Vanavond trekken de buien langzaam naar het oosten weg. Komende nacht zijn er ook opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 11 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag zijn er wolkenvelden met af en toe zon en is het in de ochtend overwegend droog. 'S Middags zijn er stapelwolken met zo nu en dan ook zon, maar komen er vanuit het westen ook buien richting het oosten opzetten. Er staat een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur komt uit op 17 tot 18 graden. In de avond vallen er nog enkele buien, maar in de nacht van woensdag is het droog. Het koelt af naar 10 graden. Woensdag valt de dag door soms een bui, maar er zijn ook langere droge perioden met af en toe zon. Het kwik komt deze dag niet verder dan 17 graden. Donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met zo nu en dan zon. Het wordt donderdag 17 graden en vrijdag 19. In het weekend blijft het overwegend droog met meer zon. Ook zal de temperatuur een paar graden stijgen naar 22 graden op zaterdag en 23 tot 24 graden op zondag. Na het weekend lijkt het echt zomers weer te worden, met een langere, droge periode en maxima van 25 graden of hoger. Nu gaan we naar Alana Miles met Black Velvet.

Ja, normaal gesproken kunnen we Ton van der Bos in de uitzending verwachten de maandag voordat de tweede dinsdag van de maand. En het Alzheimer Café in de Loohof is, maar hij is nu helaas verhinderd. Ik heb hem wel beloofd te vertellen wat het onderwerp morgen is. De diagnose dementie krijgen raakt alle betrokkenen. Jezelf, je geliefde, huisgenoten en je verdere omgeving. In de wetenschap dat dementie onomkeerbaar is, kan dit op meerdere momenten gevoelens van verlies en rouw geven. Rouw en verlies zijn voor iedereen anders, maar er zijn ook overeenkomsten. Het kunnen delen van gevoelens is er één van. Deze avond is er de deskundige Daphne Mensink, die veel over verlies en rouwverwerking kan vertellen, die tips en advies kan geven en vragen daarover kan beantwoorden. Ook is er gelegenheid om met andere bezoekers ervaringen te delen. Het geheel start om 19:30. De zaal is open vanaf 19:00 in woonzorgcentrum De Loohof, Koning Lodewijklaan 2 in Apeldoorn, dicht bij de Naald. Toegang, koffie en thee zijn gratis. In juli en augustus is er geen Alzheimer Café. Dus dat begint dan weer in september. We gaan nu naar Living on a Prayer van Bon Jovi.

We lopen alweer richting het tweede uur van de matinée. En dat is dus het eind van de matinée van deze maandag, de 8e juni. Fijn luisteraars dat u er afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan met name natuurlijk ook op de matinée. Morgenochtend is ditzelfde programma weer te beluisteren tussen 8 en 10. En nog de hele week bij uitzending gemist. Ik ben natuurlijk heel blij dat Olaf weer van die mooie muziek had uitgezocht en de techniek geregeld heeft. En redactie ook bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. En natuurlijk ook al onze mensen die in de uitzending zijn geweest. Dank jullie wel voor je enthousiaste bijdrage. En ik ben Tineke Jeltsma, graag tot de volgende keer. En we gaan er even uit, of nu uit in ieder geval voor vandaag, met de Final Countdown. Tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor A1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Welkom, we gaan er weer eens flink tegenaan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait het door. Het is alweer een dinsdag. We schrijven 9 juni 2026 alweer. En we begonnen met Creedence Clearwater Revival en Looking Out My Backdoor. Het is de week dat het WK voetballen gaat beginnen. Aanstaande donderdag is de eerste wedstrijd, als het goed is. Ach, ik lees nou wel weer in de krant dat de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd, is in Mexico. En ik lees alweer dat er heel veel mensen boos zijn in Mexico die willen gaan protesteren. En als aan hun eisen niet wordt gedaan, dan gaat die eerste wedstrijd niet door. Ach, ach, ach, ach. Gisteren nog met een half oog naar het Nederlands elftal zitten kijken. Met pijn en moeite hebben ze gewonnen met 2-1 van Oezbekistan. En dat was het A-elftal. Las ik vanochtend in de krant dat het B-elftal ook nog een wedstrijd heeft geoefend tegen het B-elftal van Oezbekistan. Die hebben dat dan weer verloren. Ja, ja, ja, misschien is het wel goed, hè, dat we nu op een plekje worden gezegd dat het allemaal moeilijk gaat. En worden we dadelijk opeens spontaan wereldkampioen? Ik zou er spontaan niet mijn geld op zetten op Nederland, hoor. Nee, dat zou ik niet doen. Ga ik nog wat met het WK voetbal doen? Ik heb een hele leuke plaat gehoord. Misschien kan ik die nog wel een keer vinden dadelijk. Die zat dan in een reclame voor een snoepreep. Ik mag geen namen noemen. We hebben de licentie weer terug, we zijn niet meer commercieel. En dat hadden ze dan gedaan. Samen trouwens ook met Adrian van Bassie en Adrian. En ze hadden nou het liedje van Bassie en Adrian daar weer voor gebruikt. Ik ga dadelijk even kijken of ik hem kan vinden. Ik vond hem wel heel erg leuk. Even kijken. Ik krijg alweer een verzoekje binnen. Dat gaan we dan dadelijk even draaien. Ga ik zo meteen voor je klaarzetten. Wat heb ik nog meer voor je klaarstaan? Just drop in to see what my conditioning was in. Dat is de plaat die ik de hele dag meeneem. Of de hele week. En volgende week de hele week meeneem. En straks natuurlijk tegen de klok van 11:30. En tegen de klokken van 11:30 heb ik weer een country plaat klaarstaan uit de lijst van de plaat Rolling Stone. We zijn bij 179 aangekomen. Vern Gosdin en Sizzlet in Stone uit 1988. Ach, karma is een piep, laten we het zo even zeggen. Ik vind het altijd heerlijk dan als het knetterhard regent, als het stormt, om dan op het balkonnetje te gaan staan en mensen een beetje uit te lachen. Nou ja, niet uit te lachen. Met veel plezier naar mensen te kijken die dan door de regen moeten fietsen. En ja, gisteravond is het mij ook weer overkomen. Dus de karma-punten staan weer 0 tegen 0. Of 1 op 1, 2 op 2, weet ik niet. Het staat in ieder geval weer gelijk. Ach, vette wind tegen. Hartstikke nat gereden. En ik zat op het fietsje deze kant op, of naar mijn huis toe. En toen dacht ik, ja, dan moet ik deze plaat wel draaien. Komende dagen nog kans op regen, nog kans op storm. Maar volgende week gaat het wel weer lekker weer worden. Deze plaat, ja, die popte mij gisteren toen ik in de regen aan het fietsen op in mijn hoofd. Jean-Paul Young en Standing in the Rain. Nou, zeg maar fietsen in de regen.

The rain was leaking through my shoe.

0: Weer een album uit 1976. Ja, daar gaan we mee terug in de tijd. De Breedback Kickers. Ja, dat was onder namen van Frits Spits. Die hadden er een carnavalshitje mee. En Herman Brood, die heeft hem ook gedaan. Ja, dan weet je waarschijnlijk wel over welk nummer ik het heb. Denk ik dan wel weer. Want ik heb dit voor je klaarstaan. Maak van uw scheet een donderslag.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

Jas geef een donderslag. Pang. Hete tranen, vissers vet. Nymphomanen, goud genet.

jou scheet. In donderslag. De spaas toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag.

Uit Nederland, de Claw Boys, Claw hoorde je, en Rosie. Hey, Taylor Swift die is te horen dadelijk op de soundtrack van Toy Story. En die single die heeft al een record na record verbroken. En ik heb hem klaarstaan. I Knew It, I Knew You. Dit is nieuwe muziek. Dit is Taylor Swift. Stiekem vind ik hem eigenlijk wel geinig.

Robert Palmer en Looking for Clues. En dan komen we bijna 10:30 uit. Ik heb weer een Just Drop In to See What My Condition Is in voor je klaarstaan. Dit keer van de man die het nummer als allereerste heeft opgenomen. En dat is Jerry Lee Lewis.

De Staple Singers en Respect Yourself. En we blijven Brokkie Respect. Dan denk je dat ik Aretha Franklin heb klaarstaan. Nee, ik heb de originele versie klaarstaan. De Respect van Otis Redding.

Zo, en die is opeens afgelopen. Aretha Franklin hoorde je, en Think. En dit komt natuurlijk uit de film The Blues Brothers. Zou ik dan toevallig ook nog iets van The Blues Brothers klaar hebben staan? Ah, natuurlijk. Minnie the Roacher heb ik klaarstaan. Had ik even zin in. Even terug. Maar ja, even wat totaal anders. Zullen we het dan maar zo even zeggen.

Ah, kan niet laten om de Blues Brothers er dan ook nog maar even achteraan te dragen. Give me some lovin' van de Blues Brothers. Hey, let even op. Code geel in heel het land om onweer, hagel en windstoten. En kleed je ook maar lekker warm aan, want het wordt een graadje of 17, 18. De zon die laat zich voorlopig de komende dagen niet zien. Na het weekend laat de zon zich weer zien. Waarom vertel ik dat? Omdat ik nieuwe muziek klaar heb staan. Nerina Pellet is dit en Come Bring the Sun. Het duurt nog een paar dagjes, maar de muziek is wel lekker.

Tony en Los Santos hoorde je en Trico, Trico, Tra. En ik zit even te kijken hoe laat het is. Ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. En dan ben ik snel terug met het middelsuurtje van de Steden Driehoek draait door. Ik heb in ieder geval weer een country nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone klaarstaan. De 200 beste country nummers op plekje 179. Vern Gosin en Sizzled in Stone. Voor nu gaan we eruit met Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroege avond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek draait door. En we zijn wel weer dinsdag 9 juni. Ach, wat gaat het toch snel, hè? What you're proposing? We begonnen met, we trapten dit uurtje af met Status Quo. Ik heb lekker veel muziek er voor je klaarstaan. We gaan naar de Schotse groep die in 1981 alweer is geformeerd in Glasgow. Dit is, ja, dat moet ik wel goed doen. Dit is Blue Now en Tinseltown in the Rain.

David Bowie en Golden Years. Ach, het gaat zo gezellig worden als ik over meer dan 209 dagen op vakantie ga. Want een van mijn reisgenoten is net als mij fan van Michael Jackson. En we hadden laatst alweer een discussie. En ach ja, aan de ene kant zitten we daar toch 12 uur in het vliegtuig. Alhoewel, ik denk niet dat ik naast hem zit. Ik denk dat ik heel flauw een ander plekje in het vliegtuig ga zoeken. Ik wil sowieso slapen in het vliegtuig. Maar als we dan toch nog bij elkaar in de buurt zitten, kunnen we 12 uur lang de discussie aangaan. We kunnen allebei de albums gaan luisteren. De discussie is, hij is net als mijn Michael Jackson fan. Ik vind bijvoorbeeld Thriller het beste album wat Michael Jackson ooit heeft uitgebracht. En daar is hij totaal niet mee eens. Hij heeft het dan over, wat is het, het album Dangerous, het album Bad. Ja, meningen kunnen verschillen, hè. Ja, ik blijf toch Thriller het beste album vinden. Ook wat hij heeft betekend voor de zwarte muzikant. En ook omdat het een donkere muzikant was die op een gegeven moment van alles op het album deed. Er stond rock op met Beat'em, er stond disco op. En ook deze track staat erop. Ik heb hem klaarstaan. Michael Jackson, dit is Thriller. MUZIEK

Tiao en I've Got to Travel the Lone. En daarvoor hebben we nog de Gorillaz en Feel Good Inc. En daarmee komen. Nou, het is op het moment dat je de jingle hoort, is het precies 11:30. Ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. En we zijn pas bij 179, dus er komt er een heleboel aan. Maar eerst even 179 uit 1988. Vern Gosdin en Chisel It in Stone. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Tammy Wynette beschreef Vern Gosdin ooit als de enige andere zanger die zich kan meten met George Jones. De meest aangrijpende hit van deze country traditionalist en de winnaar voor de prijs voor Song van de Year bij de CMA Awards in 1989 bevestigt die status zonder twijfel. Chisel It in Stone, geschreven door Gosdin samen met Max D. Barnes, is een klassieke kroegballet waarin een alledaags gesprek overgaat in diepe bezinning en uiteindelijk in hartverscheurend verdriet. Gosdin's grootste talent was zijn vermogen om elk van die emotionele fases met dezelfde ernst en overtuigingskracht over te brengen. Daarbij verviel hij nooit in overdreven sentiment. Zelf niet wanneer duidelijk wordt dat hij spreekt met iemand wiens verwoestende levenservaring zijn eigen leed in de schaduw stelt. Het nummer heb ik nu voor je klaarstaan. Op 109, plekje 179 uit 1988 heb ik voor je klaarstaan Chisel It in Stone van Vern Gosdin. En ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Glenn Frey en You Belong to the City. Naar voren nog Vern Gosdin en Chislet in Stone op 179. Morgen gaan we verder met Tyler Childers. Long of Violent History uit 2020. En dat staat dan weer op plekje 178. En daar ga ik je morgen tegen klokken van 11:30 meer over vertellen. We gaan even een stukje liegen. Little Lies, Fleetwood Mac.

Blokje liggen, Little Lies, Fleetwood Mac. En dit waren Charles en Eddie. En Would I Lie to You. En we gaan even terug in de tijd. En dat doen we met Joe Cocker. Gisteren had ik Tupac en California Dreaming. Of California Love. Dus dit sampletje hebben ze geleend van Joe Cocker toen. Woman to Woman.

Sarabat en Vices hoorde je. En ik zit weer met een schuin oog op de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje van de Steden Driehoek daardoor gaat eraan komen. Ik heb lekker veel muziek klaarstaan, al zeg ik het zelf. En ik zit even te kijken waar we uitgaan. We gaan eruit met disco. Ja, zeker. Ach, even lekker dansend de middag in. Want we gaan er namelijk uit met The Brothers Johnson. Dit is Stomp. Tot zo naar de andere kant van 12 uur alweer. We'll be right back.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak, bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten, goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Nou, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het wel lekker. Ik ben bezig aan het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. We zijn wel weer dinsdag 9 juni 2026. Nog 2 dagen donderdagavond is de openingswedstrijd van het WK voetballen. Ja, ik heb er eigenlijk toch wel stiekem zin in. We begonnen met Mount en McNeil en How Do You Do. En over het WK voetballen gesproken. Ik denk dat ik wel aan huis gelukkig maar kort de leukste WK-hit van dit jaar te pakken heb. Die is van een snoepfabrikant. Ik ga hem dadelijk wel even voor je uitleggen. Het is een oud liedje van Bassie en Adriaan. En Adriaan die doet ook nog mee in de videoclip. En die zingt ook nog mee. Ga je het zo meteen uitleggen. Eerst en verdit. Jazeker, zometeen. I'm Coming Out van Diana Ross heb ik voor je klaarstaan. En dit is Ivana Illiman. En If I Can Have You...

0: Diana Ross en I'm Coming Out. En hij zat van de week in de nieuwe Family Guy. Niet dat ze dan aan het zingen waren. Nee, ze moesten een prostaat onderzoeken. Pieter, Quagmire, Cleveland en Joe. En Pieter moest dat dan. En toen besloten de heer om het allemaal samen te doen. Gezellig een prostaatonderzoek. En ze hadden... een huisje gehuurd. En dan gingen ze dan, dan moet je eerst van tevoren moet je een drankje drinken dat je helemaal leeg bent. En ze hadden dus ook een playlist met muziek. En natuurlijk en Burry en Thorn stond erop. Maar Diana Ross en I'm Coming Out, die hadden ze ook in de playlist gezet. Ja, nou, ik denk wees heel anders aan het liedje, om het zomaar te zeggen. Hey, ik kwam hem gisteren tegen. Ik vind hem heel erg leuk. Het nummer heet Hou Je Rustig en is uitgebracht door producer en artiest Russo in samenwerking met een met een snoepreep. Laten we het daar even houden, die met die nootjes erin. Het is een gloednieuw remake van het iconische Bassie en Adriaan nummer Rustig, Rustig, Ruist, Rustig uit 1982. En het is een VAR WK-single uitgebracht om de voetbalfans te herinneren dat ze even kalm moeten blijven tijdens frustrerende ellenlange VAR-momenten. In de bijbehorende videoclip op YouTube, en volgens mij zingen ze ook hier mee, doen trouwens een hoop bekende voetbalheethoofden mee. Zoals Jaap Stam, Tom Beugelsdijk, Sjaak Pollak en scheidsrechter Bas Nijhuis. En zelfs de 83-jarige Aad van Toor, Adriaan, is speciaal voor overgeloven om zijn goedkeuring te geven in de videoclip. Hoor je ook gezellig meezingen en dansen. Hij heet hier FC de FC Heethoofden. Dit is Hou Je Rustig.
1: Ho, scheidsie. Ho, hij gaat naar het scherm. Ja, gaat kijken. Dat valt er niet op. Hij gaat ervoor.

0: Tim Knol en Sam had ik voor je klaanstaan. En daarvoor hoorde hij ook nog The Boys en Give Up Your Guns. Vond hem wel leuk achter Jenny's Got a Gun van Aerosmith. Ik heb een heerlijke Belgische samenwerking klaanstaan. Nee, ik heb het niet over Zoutelanden van Bluff. Dit is de samenwerking van Eva de Rover en Digidex samen. En heel veel jaren geleden hadden ze een hitje met deze Slaap Lekker.
1: What's in a name? Be but sworn my love, and I'll no longer be a captain.

Let's go all the way. Slaya, Fax, Rodie. En daarvoor ik nog Camille Cabello en Havana. Ach, ik heb van die band shirts. Ik heb ze van The Stones. Ik heb ze van Red Hot Chili Peppers. En vandaag heb ik een van die twee aan. Kun je dan raden welk t-shirt? Dit zijn de Peppers. En dit is van het album Stadium Arcadium. Hey.

0: Hij zit volgens mij in een van die Beverly Hills Cop films.
1: Wake me when
0: ik hou
1: done.
0: Verder mijn grote mond. Nou, normaal maak ik dan een opmerking. Laat ik hem vandaag maar eens niet maken. Vanity Six, hoor je, Nasty Girl. En hiermee kom ik meteen aan het einde van het programma. Bedankt voor het luisteren. Zometeen tussen 2 en 4 natuurlijk weer de matinee, zoals je dat gewend bent. Ik ben er morgen vroeg weer tegen de klok van 10 uur... voor een nieuwe Steden Driehoeken draait door. Ik heb er nog eentje te gaan. Ach, heerlijk vind ik hem. We gaan er namelijk uit met Dolly Parton en Jolene. Tot morgen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ride van Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Nee, met Lydia Olsthoorn.
1: En met Arno. En wat gaan we doen in het eerste uur van de matinee? Nou, we gaan het hebben over werkleerbedrijf Lucrato. Ellen Kaal die komt hier naar de studio om daarover te vertellen. We gaan het ook hebben over boekhandel Broekhuis. Want zij hebben diverse schrijvers die langskomen deze tijd. 11 juni komt bijvoorbeeld Auke Kok naar de studio om te vertellen over zijn nieuwe boek. En 13 juni komt Simon Keizer om te vertellen over zijn boek. En 18 juni komt Philip Dreugen. En die heeft het over het nieuwe boek De Tijdreiziger. En dan hebben we het ook nog vanmiddag over... even kijken, wat hebben we nog meer over? Ja, het fietsgilde natuurlijk. Want fietsgilde die heeft weer allerlei mooie fietstochten voor ons klaarstaan. En blijft dus lekker naar ons luisteren. En ook naar onze gezellige muziek van Doe Maar, Belle Hélène.

Zaterdag 13 juni, dan is er een lentemarkt bij Stadsakkers van 10 tot 4. Struin langs de kraampjes, proef het voorjaar en ontdek alles wat er groeit en bloeit. Geniet van heerlijke verse biologische groenten, rechtstreeks van het land geoogst, en profiteer van mooie aanbiedingen in de winkel. Ook het Marktcafé is geopend voor koffie, lekkers en een ontspannen pauze in het groen. En er is van alles te beleven. Rondleidingen over het terrein, muziek van de Guus Essers Band, unieke kramen met zelfgemaakte producten van vaste en nieuwe standhouders en geknutselde knutseltafels voor de kinderen. Je kunt dus komen, en het is wel heel handig als je op de fiets zou kunnen komen, want de parkeerplek is een beetje beperkt. Dus zaterdag heel gezellig van 10 tot 4 bij Stadsakkers.

0: Van Morrison met Jackie Wilson said I'm in heaven. Ja, when you smile. Ja, ook dat nog. Ja, dat wil ik nog meer. Tegenover mij zit Ellen Kaal. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En ja, van werkleerbedrijf Lucrato. Ja, heel gezellig. Je bent er weer. En ja, één keer per maand ongeveer dan kom je langs. En dat is hartstikke goed. Want ja, jullie doen superveel. En we hebben het inderdaad heel vaak over de mensen die jullie aan werk helpen, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook wel goed om te weten, ja, er is meer natuurlijk. Er zijn ook werkgevers en er zijn ook mensen die gewoon bij jullie in dienst zijn, die ervoor zorgen dat die mensen kunnen gaan werken.
1: Mm-mm.
0: Ja, toch? Zo is
1: ja,
0: het,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: En er zijn ook events met werkgevers of voor events die werkgevers organiseren. En kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, precies. Nou, even beginnend dan bij die werkgevers. In september hebben we een bijeenkomst. Dat heet Smakelijk Sociaal, dacht ik, heet het. En dat is een bijeenkomst waar zowel werkgevers waar we al mee samenwerken en werkgevers waar we nog niet mee samenwerken met elkaar in contact komen.
0: Ja.
1: En ervaringen kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen van goh, ik zou wel aan de slag willen met mensen van jullie, maar wat moet ik dan allemaal doen? Mm-hmm. En wat komt er allemaal bij kijken? Dat is in september.
0: Ja.
1: En nou, we hebben natuurlijk ook gewoon bijeenkomsten voor werkzoekenden. Maar dat is in Epe. Dus ik voel me even af. Ik neem aan, inwoners van Apeldoorn mogen er ook naartoe.
0: Ja, ja,
1: als ze willen in Epe. Dat is eigenlijk hetzelfde concept. Maar dan op locatie Epe. Dat is 24 juni.
0: Mm-hmm.
1: En inderdaad, wat je net al zei. We hebben natuurlijk ook gewoon onze eigen medewerkers. Daar doen we ook dingen mee.
0: Ja.
1: En dat zijn nog niet zozeer de mensen die helpen om ze aan het werk te krijgen. Maar dat zijn de mensen die bij ons op de werkplaats werken.
0: Oh zo?
1: Ja. Dus die waren ook ooit werkzoekende.
0: Ja.
1: En die hebben werk bij ons gevonden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En daarmee gaan we elk jaar eigenlijk met z'n allen eten. En dat was dit keer bij de Wok Sprengenhorst. Dat was, ja, het was heel gezellig. Het was alleen een beetje jammer dat het echt vreselijk hard regende.
0: Oh.
1: Heel veel mensen komen op de fiets.
0: Dus ja.
1: De helft was verzopen. En de andere helft die zocht een lift bij de ander. En was daardoor veel te laat. En,
0: oh.
1: Ja, maar uiteindelijk, het is altijd gezellig als we allemaal binnen zijn.
0: Ja.
1: Een hele grote groep natuurlijk.
0: Ja,
1: en het was ook weer erg lekker. En gezellig.
0: Ja, en gezellig. En,
1: ja,
0: en hoe groot, want hoeveel mensen werken er dan bij jullie op die werkplaats?
1: Nou ja, niet iedereen komt ook. Sommigen willen dat niet.
0: Nee.
1: Of vinden dat te veel prikkels of dergelijke. Maar volgens mij waren er op die avond waren er iets van 100 of zo.
0: Oh, dat is wel veel.
1: Ja. Ja.
0: Ja, en wat doen ze dan bij jullie in dat bedrijf, zeg maar?
1: Die werken op de werkplaatsen, dus dat kunnen hele verschillende activiteiten zijn. Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende werkvormen. Het kan bijvoorbeeld materiaal van talents verzorgen zijn.
0: Oh ja.
1: Maar het kan ook kabelgoten maken, volgens mij. Of wat meer technische dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat verschilt op welke werkplaats je werkzaam bent, wat bij jou past, waar je goed in bent. Ja. En dat doen ze dan bij ons. Missen die opdrachten die krijgen we van andere bedrijven. Hè, en wij hebben dan de mensen om die opdrachten
0: uit te voeren.
1: Ja, dus dat is niet onze eigen opdrachten. Maar dat doen we in opdracht van een bedrijf.
0: Ja.
1: En die werkzaamheden die worden dan door onze eigen collega's gedaan.
0: Ja. En zijn er nog steeds bedrijven nodig die dan weer werk leveren, zeg maar, voor jullie?
1: Nou ja, dat hangt ervan af.
0: Kijk,
1: of als we heel vol zitten, dan even niet. Maar mm-hmm. Eigenlijk als je terugkijkt op de afgelopen jaren, wisselt het gewoon heel erg.
0: Ja.
1: Maar in totaal hebben we. Ik dacht dat we werk doen voor, dat is ook trouwens die 100, maar ook voor ongeveer 100 bedrijven. Dus dat, ja,
0: zijn
1: dat wisselt.
0: Kleinere
1: zijn
0: zo'n kleinere.
1: Nou ja, dat kunnen kleinere opdrachten. Nou ja, Talens is er een van, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat is een vrij grote opdracht.
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook wel kleinere bedrijven. Dan doen we bijvoorbeeld herpakken bij online business.
0: Oh ja.
1: Of het juist verzenden, of mm-hmm. het inpakken bij online business. Ja, dat zijn gewoon hele kleine opdrachten.
0: Ja.
1: Met het werk wat we bijvoorbeeld voor talents dan doen.
0: Ja,
1: dus dat verschilt.
0: Maar dat is toch wel. En ook seizoensgebonden misschien.
1: Nou,
0: wel.
1: Ook. Weet ik veel, bollen inpakken, ik noem maar wat. De ene keer wel, de andere keer niet. Hangt van het seizoen af.
0: Ja, precies, ja.
1: En sommige opdrachten die zijn dan gewoon klaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan, dan krijgen we weer een andere werkgever. Recentelijk hadden we een werkgever die niet meer bij ons in huis was. Die ging op een andere locatie verder.
0: Oké. Okay.
1: En die werkplaats wordt dan dan gewoon weer gevuld met andere opdrachten.
0: Ja. En er is dus altijd wel voldoende.
1: Ja, nou ja, er is altijd wel voldoende, maar dat is niet omdat het vanzelf gaat, zeg maar.
0: Nee,
1: daar zoeken we actief naar.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja.
1: Er wordt wel door mijn collega's actief contact gelegd met allemaal verschillende bedrijven. En nou, wat we vooral ook belangrijk vinden is dat er lekker een variatie in zit.
0: Hè,
1: dat je niet elke dag hetzelfde doet.
0: Nee.
1: En ook wel omdat we graag willen dat mensen zich ontwikkelen op de werkplek.
0: Mm-hmm.
1: Dat je ook eens eens wat anders probeert. Ook al vind je het misschien heel spannend of denk je dat je het niet kan. Nou, dan
0: lukt het toch?
1: Ja, dan probeer je gewoon op de werkplaats ernaast. Want we hebben meerdere werkplaatsen. Van nou, ga dat eens proberen.
0: Ja.
1: Kijken of dat lukt.
0: Ja. Dat wordt dan begeleid door iemand anders van jullie?
1: Ja, nou, op de werkplaatsen zitten dan teamleiders die dat begeleiden. Maar iedereen heeft ook een consulent.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: gaat dan meer over, ja, over je algemene welzijn. Zit je lekker in je vel? Ontwikkel je je goed? En die werkleiders is dan meer bedoeld voor gewoon de dagelijkse zaken van de opdracht die vervuld moet worden.
0: Ja, dus, ja. Nou ja, het is wel belangrijk dat het goed begeleid wordt. En,
1: ja, zeker.
0: Toch?
1: Ja, zeker omdat we willen dat mensen zich ook ontwikkelen op hun plek. Ja, dan moet je ze niet ergens in een hokje wegstoppen en na een jaar eens nog eens kijken.
0: Nee,
1: dan moet je echt wel.
0: Moet je wel echt
1: wat zijn je doelen?
0: Ja,
1: wat zijn je doelen? Hoe gaan we dat eens bereiken? En dat kan soms zijn door variatie, maar soms juist op de plek waar je zit om het daar beter
0: daar
1: te gaan doen.
0: Wat te ontwikkelen.
1: Of het aantal uren uit te breiden.
0: Ja.
1: Dat hangt er vanaf wat jij wil ontwikkelen.
0: Ja,
1: en dat kan voor de mensen in ieder geval die bij ons in dienst zijn, kunnen we dat bieden.
0: Ja.
1: Maar ook wel voor mensen die op zoek zijn naar werk, die bieden we ook werkervaringsplekken. Dus dan zit je een half jaar bij ons.
0: Oh ja.
1: Maar bij uitstek is natuurlijk een werkervaringsplek bedoeld om je ook weer te ontwikkelen.
0: Ja.
1: Om daarna een stap te maken naar, naar een ander bedrijf.
0: Naar een ander bedrijf.
1: Ja.
0: Kan het ook zijn dat ze bij jullie blijven hangen?
1: Eigenlijk is het over het algemeen zo dat we proberen mensen naar een ander bedrijf aan het werk te krijgen. Want dat is toch het hogere doel, zeg maar.
0: Ja.
1: Zoals dat dan heet, zo regulier mogelijk werken. Maar ja, eigenlijk is het bij ons ook gewoon regulier werken.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Maar we willen ook wel ruimte bieden voor weer nieuwe mensen.

0: mensen. Dus dan moet het niet te vol lopen. Mm-hmm. Maar voor sommigen, voor wie het kan, proberen we buiten de deur weer werk te vinden. Ja, en sommigen hebben gewoon extra begeleiding nodig. En die blijven lekker bij ons.
1: Ja.
0: En die kunnen soms prima werk verrichten. Alleen die vinden het wat lastiger om in een vreemde omgeving dat te doen.
1: Ja, is het nou ook zo door de techniek die zich ontwikkelt, dat die mensen ook wat meer kunnen als eerder? Dat door technische middelen, doordat het wat makkelijker wordt, zeg maar, hulpmiddelen?
0: Ja, sowieso hoor. Want we hebben allerlei met de Tint, Technohub inclusieve technologie. Mm-hmm. Die onderzoeken allerlei technologieën hoe dat toegepast kan worden. Ook gewoon bij ons op de werkplaatsen. Ja. En dat kan zijn omdat je slechthorend bent of dat je slechtziend bent. En daar hebben we dan middelen voor.
1: Ja.
0: Ja, dus dat je, als je slechthorend bent, dat je dan ook wel mee kan doen in het team overleggen. Doordat de geluiden worden opgenomen en vertaald naar tekst. En dat zie je dan op je apparaatje.
1: Oh, ja.
0: En dan kan je meedoen in... dan hoor je er ook bij in het team. Hè? Anders voel je je misschien buitengesloten. Maar ook wel fysieke beperkingen. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met dingen tillen. Dan hebben we exoskeletten. We werken met robotarmen waar dat kan.
1: Oh, ja. Mooi.
0: Dus daar wordt ook echt bekeken wat iemand nodig heeft om hem een stapje verder te helpen. En de Tint onderzoekt eigenlijk bestaande technologie. Hoe kan je die toepassen bij mensen om ze een stap verder te krijgen?
1: Ja. Wat goed. En zijn dat dus ook studenten die bij jullie komen kijken hoe mensen zich nog verder kunnen ontwikkelen via hun school, via hun opleiding?
0: Ja, dat is... Die hebben vaak een afstudeeropdracht op bijvoorbeeld een bepaalde technologie.
1: Ja.
0: En die onderzoeken dan hoe het toegepast kan worden of hoe het beter toegepast kan worden, dat het effectiever is en dergelijke. En we hebben heel veel studenten, zeker bij de Tint. Ik ben echt tig.
1: Leuk.
0: Ja, door het jaar heen. Net maar goed, dat wisselt natuurlijk elk half jaar.
1: Natuurlijk. Hè,
0: als ze weer afgestudeerd zijn.
1: Ja.
0: Maar er zijn echt heel veel studenten daarbij betrokken.
1: Ja. En er komen goede dingen uit.
0: Ja. Ik zit net te denken. Misschien dat ik dat de volgende keer eens kan vertellen. Dan worden de resultaten van die studenten worden ook gepresenteerd. Ik zal eens vragen of dat ergens terug te vinden is.
1: Ja.
0: Dus sowieso terug te vinden volgens mij op de site van Tint. Okay. Tint Apeldoorn. Daar wordt het volgens mij geplaatst.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zijn volgens mij ook bijeenkomsten waar je die presentaties kan bijwonen. Ja. Die afstudeerpresentaties.
1: Ja.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik even niet weet of die openbaar zijn.
1: Nee.
0: Maar het zou natuurlijk heel erg leuk zijn om te zien wat er allemaal mogelijk is.
1: Ja, en die mensen zijn ook heel veel nodig, denk ik, toch? Want dat hoor je steeds, technische mensen. Mensen die dat juist onderzoeken.
0: Ja precies. En anderen weer verder helpen.
1: Ja, en weer verder helpen.
0: Ja,
1: daar is veel vraag naar.
0: Ja, zeker.
1: Ja, leuk.
0: Dus,
1: ja, genoeg om over te praten, toch?
0: Ja, hè?
1: Ja. Hartstikke goed. Hey, dan laten we het hier weer bij. Want ik zit even te kijken.
0: Ja
1: we praten
0: je volgende
1: zo.
0: Maand weer.
1: Ja, gaan we gewoon volgende maand weer verder. Ik kijk ook even naar Arno. Die zit van alles en nog wat te doen. Telefoon. We gaan gewoon door met onze muziek. Dankjewel, Ellen.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, hè. Ja, daar komt-ie.

0: X-Ambus dus met de Renegades. En daarvoor Esther Phillips met What a Difference a Day Makes. Boekhandel Broekhuis uit Apeldoorn. Die organiseren diverse avonden waar schrijvers komen. En daar kunnen we ook naartoe. En ik ga erover praten met Patrick Rauwenhorst. Goedemiddag.
1: Hallo Lydia, goedemiddag.
0: Hallo. Ik heb hier drie blaadjes voor mijn neus liggen. Ik had er eerst één en nu drie. Jullie hebben het zo druk met allerlei schrijvers die langskomen. En als ik mag beginnen bij donderdagavond 11 juni... want dan komt Auke Kok naar jullie toe. En die heeft een boek geschreven en dat heet Mussert, reis naar het kwaad.
1: Ja.
0: Bijzonder, denk ik.
1: Dat denk ik wel. Dat is, ik denk dat er zijn natuurlijk wel, of ja, ik zal niet zeggen dat iedereen, maar veel mensen weten natuurlijk wel wie Mussert is.
0: Precies.
1: En er is ook wel genoeg over hem bekend. Maar er is toch want het boek is ik denk wel iets van 600 pagina's.
0: Zo.
1: 700. Het is een flinke baksteen.
0: Ja.
1: En wat Auke Kok heeft ook behoorlijk wat research gedaan. In de archieven heeft hij dingen nagezocht en gewoon de persoonlijkheid van Mussert zelf. Want mm-hmm. hij met zijn nicht getrouwd was en hij heeft meegewerkt aan het Amsterdam Rijnkanaal. Ik geloof dat hij toen in zijn tijd als ingenieur bij het Amsterdam Rijnkanaal betrokken geweest. Dus dat hebben we ook voor een groot deel aan Mussert te danken. Maar goed, hij is natuurlijk ook bekend vanwege zijn
0: bijzondere talenten.
1: Leiderschap van de NSB. Dus dat is dan weer een ander paar mouwen.
0: Mm-hmm.
1: Een complexe man. Waarover het dus blijkbaar genoeg te vinden was wat nog niet bekend was. Maar hij heeft genoeg gevonden om over te vertellen. En over te schrijven. Dat absoluut.
0: Ja, en ook meer een beeld geschetst van de persoon, denk ik. Hè? Hoe die geschiedenis verlopen is. En hoe die zover gekomen is dat hij in deze rol is beland, zeg maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Een executie hè, op het eind van zijn leven.
1: Ja. Ja. En ook het idee van hoe zijn houding denk ik ten opzichte van de bezetter zelf. Dat hij zichzelf wel denk ik een beetje zag van ik ga het hier wel regelen, maar ik geloof niet dat zij dat helemaal zo voor hem bedachten. Dus mm-hmm. daar zal toch ook wel wat onzekerheid misschien bij hem zijn geweest. Het valt in het boek te lezen.
0: Dat valt in het boek te lezen. Dus daarvoor moet je het boek aanschaffen, kopen en misschien ook naar de avond komen. Dat is dus donderdagavond, 11 juni, dat is deze week al.
1: Ja, hij neemt ook afbeeldingen mee. Hij gaat uiteraard gewoon zijn verhaal doen.
0: Ja.
1: En hij gaat daar, als het goed is, gaat hij daar ook gewoon afbeeldingen bij laten zien. Hij komt het wordt een soort presentatie als het ware.
0: Ja, dus mooi. En het is van 7:30 tot 9:00 te bezoeken.
1: Ja.
0: En het is gewoon gratis. Je kan gewoon naar binnen lopen, zeg maar, bij jullie.
1: Wij vragen enkel, en dat geldt eigenlijk voor alle drie, de dingen die zo aan bod komen, aanmelden via apeldoorn@boekhandelbroekhuis.nl. Dan kunnen wij een klein beetje een inschatting maken van hoeveel stoelen en dergelijke wij moeten gaan plaatsen.
0: Ja, dat snap ik, Ja.
1: Maar mensen zijn vrij om te komen, zeker.
0: Ja, nou, dat is mooi om te weten.
1: Ja.
0: Als we dan even doorwandelen, zeg maar, naar zaterdag 13 juni... dan mm-hmm. komt er een heel andere iemand bij jullie. Want dat is een trotse zanger en een songwriter en een auteur, Simon Keizer. Nou, wie kent hem niet, laten we het, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Hij is van zingen naar schrijven gegaan. Is dit zijn eerste boek?
1: Dit is zijn eerste boek, Dus hij is, ik denk dat hij iets ouder is dan ik. Hij zal rond de 40 zal hij zijn uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Maar nu al een boek, ik geloof dat hij is bij die in het hemeltje destijds, die brand.
0: Ja.
1: Daar was hij bij.
0: Dat
1: velen met hem natuurlijk. Maar zijn vader is jong overleden.
0: Mm-hmm.
1: En met dat duo van Nick en Simon, die heeft

0: misschien zou je zeggen van is hij niet een beetje jong voor een autobiografie, maar ik denk dat hij al genoeg heeft meegemaakt om dit boek toch de moeite waard te maken.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel. Ja, zeker.
1: Ja, hier staat ook het verwerken van trauma's, hervinden van balans. Nou ja, daar heeft ook hebben heel veel mensen natuurlijk ook mee te maken. Dus een soort herkenbaarheid misschien ook wel.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja zeker wel. Ja. Ik denk dat er ook wel een hoop mensen, we verwachten redelijk wat mensen toch wel. Ik denk dat er ook nog mensen, zelfs fans van hem, dat er toch dingen in het boek zullen staan of die hij zal vertellen die ze misschien nog niet wisten. Want mensen zullen wel weten dat zijn vader wellicht is gestorven. Maar goed, wat dat echt met hem gedaan heeft op die leeftijd. Er zullen wel wat nieuwe dingen in staan, dat denk ik wel. Hij gaat er ook over vertellen en hij gaat ook nog zingen.
1: Ook, ja.
0: Dus het is van alles wat.
1: Ja, hoe laat begint dat, die middag?
0: Om 1 uur.
1: Ja?
0: 1 en 2, dus het is een uurtje.
1: Oh, nou dan moet hij veel doen.
0: het wordt aanpoten.
1: Ja, dus, precies, zo.
0: Dus nee, vanaf 1 uur tot 2, ja, pak een beetje van tussen 1 en 2, dan is hij hier. Dus dan zijn de mensen wederom zeer welkom.
1: Ja, dus ook weer even aanmelden natuurlijk, maar dat kan.
0: Daar zijn geen stoelen, maar dit is meer voor als mensen een gesierd exemplaar willen hebben.
1: Ja.
0: Dan graag aanmelden, want dan leggen wij alvast een exemplaar apart. Dat is op daar de reden, zeker.
1: Precies. Ja. Nou, dan schuiven we nog eventjes door, heel kort, zeg maar naar donderdagavond 18 juni. Want dan ontvangen jullie schrijver, historicus, journalist Philip Dreugen met zijn nieuwe boek De Tijdreiziger. Ja. Dat lijkt me ook wel een heel bijzonder boek.
0: Ja, het gaat nog een beetje, ik citeer ook even op zoek naar naar onze meest ongrijpbare realiteit en tijd zelf. Hij gaat de wereld echt over en hij kijkt gewoon naar verschillende tijdzones. Of hij gaat in verschillende tijdzones kijken waar is het begonnen en waarom is het zo belangrijk. Want als je erover over na, het is een zelfbedacht concept tijd. Wij hebben het zelf bedacht.
1: Ja.
0: Maar wij hechten er wel heel veel waarde aan. Want als je een afspraak hebt en iemand is 5 minuten te laat, dan vinden we dat wel vervelend. Terwijl het betekent eigenlijk niks. Want het is een zelfbedacht iets. Het is hier nu 14:38 of zoiets. Maar goed, in Amerika en in Londen en in Australië is dat natuurlijk helemaal niet het geval. Waar zitten die verschillen in en hoe is dat ontstaan? En goed, dat is waar het boek. Nou ja, nu valt het misschien een beetje iets te banaal samen, maar dat is een beetje waar. Dat is zijn uitgangspunt
1: geweest. Ja, precies. Ja. En hij heeft meer boeken geschreven.
0: Ja.
1: Ja, dus...
0: ja, Moris net bijvoorbeeld, over mensen die wel eens bij het Drielandenpunt geweest zijn, waaronder ik zelf, die weten waarschijnlijk niet dat het ooit een Vierlandenpunt geweest is.
1: Wist ik ook niet.
0: Ik ben daar geweest, maar ik heb dat nooit gezien, maar dat is waar. Dus hij heeft altijd wel, in het huidige boek ook wel van de tijdreiziger, hij heeft altijd wel een bijzondere invalshoek om zijn verhaal te beginnen. Dat vind ik wel leuk.
1: Dat is ook mooi, hè? Want dat triggert je natuurlijk. En denk je, daar wil ik meer van weten.
0: Exact.
1: Ja, snap ik. Dat is dan donderdag 18 juni. Hè? Dat begint ook om 7:30 en dan tot 9:00. En ook weer aanmelden natuurlijk als je er naartoe wilt.
0: Graag.
1: Hartstikke mooi. Genoeg om bij jullie eens even langs te komen sowieso natuurlijk. Ja. Om eens even te kijken naar een leuk boek. Hè? Dat is altijd fijn. Ik wil je bedanken, Patrick, voor je verhaal. En hopelijk komen er veel mensen. Dank je wel.
0: Bedankt voor de aandacht. Mooie dag.
1: Zeker. Tot ziens. Dag.
0: Tot ziens. Dag hoor.

0: Nee, nee, Cherry met Buffalo Stance. Ja, het fietsschilder is altijd heel actief en ook weer in de maand juni. Ik ga erover praten met Bert Middendorp. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben weer een heel mooi programma klaarstaan, hè, de komende tijd. Als ik mag beginnen op donderdag 11 juni, dat is deze donderdag al. Dat heet Atlas Uddel. En deze tocht hebben jullie samengemaakt met CODA en Erfgoedplatform Apeldoorn, begrijp ik?
1: Ja, dat klopt. Ja. Zij hebben ons gevraagd om in het kader van de Atlas van Apeldoorn, waar dit jaar aandacht aan Uddel wordt besteed, een tocht langs allerlei monumenten en bezienswaardigheden in Uddel te maken. Nou, dat hebben wij gedaan.
0: Mm-hmm. Is het goed gelukt?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja? Ja, nee, dat is belangrijk natuurlijk. Hoe lang is die route?
1: De route is 47 kilometer. Begint vanaf de Hamer aanstaande donderdag om 10 uur.
0: Ja.
1: En dan gaan we eerst richting Hoogsoeren, dan het Aardhuis, dan langs allerlei punten in Uddel.
0: Mm-hmm.
1: En wij lunchen in de buurt van het Uddelermeer.
0: Ja.
1: Bij het rustpunt Kroonheim. En gaan uiteindelijk terug naar Elspeet. Door de bossen richting de Hala.
0: Ja, mooie tocht, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook wel. Het is wel een iets zwaardere tocht, want het is veel klimmen.
0: Ja.
1: Maar het Aardhuis is ongeveer het hoogste punt van Apeldoorn. Dus,
0: mm-hmm. Ja, en daar gaan jullie ook...
1: Ruim 100 meter.
0: Zo, ja, dat is best wel wat, toch? Ja, nee, ja. Dat is wel zo. Maar ja, heel veel mensen hebben natuurlijk een elektrische fiets.
1: Ja, de meeste wel, ja.
0: Ja. Dus dat is goed te doen, zeg maar. Is er nou ook nog een plek, die heel, een historische plek, hè? Daar gaan jullie dan naartoe. Maar wat is nou de meest bijzondere plek of historische plek in deze fietstocht?
1: Nou, ik denk toch wel het Uddelermeer eigenlijk. Hè? Dus,
0: ja?
1: Dat is heel oud. En het Uddelermeer zelf is natuurlijk heel oud, maar ook die Hunneshandels die nog heen ligt. Die, dat die het uit de ijzertijd waarschijnlijk is niet helemaal zeker, maar men vermoedt dat een belangrijke rol in de ijzertijd gespeeld heeft.
0: Ja.
1: En er ligt een grafheuvel, wat een van de oudste is van Apeldoorn.
0: Oké. Okay. Ja. Dus hele oude plekken in ieder geval. Historische plekken. Dat is een mooie tocht. Dus dat is donderdag 11 juni. Dan schuiven we een week op. Hè? Dan is het vrijdag 19 juni inmiddels. En dat vind ik ook wel bijzonder. Want dat heet Schrijvers op de Veluwe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dus, we gaan langs allerlei punten die te maken hebben met schrijvers op de Veluwe. Zoals... Aard en Dollard. Aard en Dollard. Dat is in Hoenderlo. Daar heeft hij een tijd lang gewoond.
0: Mm-hmm.
1: En gewerkt. Volgens mij ligt hij daar ook op de kerkhof.
0: En dat is nog zo'n huisje. Zo'n huis van hem ingericht.
1: Ja, dat is volgens mij het tegenwoordig een museum. Daar.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Kom ook langs.
0: Oké. Okay.
1: Wilma van Maat, die woont daar in de bossen van Beekbergen, heeft hij vroeger gewoond.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een schrijfster. En een ander is, die waarschijnlijk meer bekend is Belinda Muldijk. Dus
0: van
1: Rob de Nijs, die hoofd liedjes heeft geschreven voor Rob de Nijs. Die woont daar ook aan de rand van Beekbergen,
0: Oké, okay, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, zo zie je maar. Dat is een leuke route dus. Ja. Dan kom je nog ergens langs. Ik kan er geen koffie drinken eventjes, denk ik. Maar,
1: denk het niet, we hebben het niet afgesproken.
0: Dat is jammer. Maar goed, maar dat is een dagtocht van 43 kilometer vanaf de Dubbelbeek.
1: Vanaf Dubbelbeek volgende week vrijdag.
0: Ja.
1: Om 10 uur.
0: Oh ja.
1: Met pauze bij het Leesten en daarna nog in Hoenderlo. Maar dan toch al dicht bij Belinda Muldijk, want dat is de camping de Bosloot. Die ligt er tegenover.
0: Kijk, hier. Nou, Wat een inspiratie, hè? Daar die schrijvers op de Veluwe. Toch?
1: Ja,
0: ja, geweldig. Ja. Super. Ik wist dat helemaal niet, maar zo zie je maar. Mag ik nog een weekje verder gaan?
1: Ja, zeker.
0: Ja, donderdag 25 juni. Wetering.
1: Ja, dat is Weteringen, ja. Dat is een middagtocht.
0: Ja?
1: Vanaf de Woonboulevard. We hebben elk jaar van elk vertrekpunt eenmaal een middagtocht.
0: Oh ja.
1: En dat is dan op... ja, is het? Even spieken.
0: Ja, 25 juni.
1: Dat, donderdag 25 juni is ja. Dat vanaf de Woonboulevard. Een tocht van 28 kilometer.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een beetje langs de Weteringen in de buurt van... ja, Teugen,
0: oh ja.
1: De gaten tussen Teugen en Nijbroek en het al Bloedland.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Oh, dat is dus, vlak, volgens mij.
1: Ja, het is helemaal vlak. En, ja. Het is een makkelijke tocht.
0: Leuk. Voor iedereen. Ja. Voor iedereen
1: ja.
0: Geschikt.
1: Ja, en dan vertellen we iets over dit nieuwe natuurgebied wat daar langs die Wetering hebben aangelegd. Dat is de Weteringse Broek.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar komen wat verhalen over.
0: Ja.
1: En er is ook een zonnepark in de Bloedland wel aan komen.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat ga je allemaal zien tijdens die tocht.
1: Ja, de middagtocht die vertrekt dan niet om 10 uur, maar om 1:30 middags.
0: Ja. En daar kan je gewoon lekker aan meedoen.
1: Ja.
0: Ja. En dan nog één tocht. Dinsdag 30 juni. Ja, het lijkt ver weg, maar ja, het gaat heel hard hè, met die maand. 54 ja. Kilometer, dat is ook een aardige ja. Trippel.
1: Ja.
0: Vanaf Sporthal Matenpark.
1: Ja, dus de Maten, ja, dan gaan we naar Dieren.
0: Ja.
1: Het belangrijkste is dat we dan naar de bezoek brengen aan de gazellenfabriek in Dieren.
0: Oh, ga je er ook echt heen? Naartoe.
1: Daar gaan we echt mee heen, ja. Ja. Je kunt het museum bekijken. Ja. En je kunt een rondgang door de fabriek maken. Die is op hoogte en dan kun je er zo heel hoog omheen lopen. En dan kun je zien hoe ze die fietsen in elkaar zetten.
0: Ja, oh wat leuk. Ja. Nou, super. Dus dat is

0: Zo kunnen, ja?
1: Ja, en dan vertel wel wie zo de sluizen die er aan het eind van de kanaal liggen. Want de kanaal is verbonden met de IJssel. En daar liggen historisch nog een heel hoge sluis.
0: Ja.
1: Die wordt niet meer gebruikt, want het kanaal is al jarenlang dicht. Maar kunnen we iets over vertellen?
0: Ja, leuk. Ja. Nou, wat een leuke tocht. Als we eraan mee willen doen, dan moeten we ons wel eventjes aanmelden volgens mij, hè?
1: Ja, tegenwoordig moet iedereen zich aanmelden.
0: Ja.
1: Op onze website, fietsschilder.nl. En dan onder het programma vind je alle tochten. En dan kun je op zo'n tocht klikken en zeggen, en dan kun je aanmelden. Dat is een aanmeldknop.
0: Mm-hmm.
1: Even je naam invullen en met hoeveel personen.
0: Ja.
1: En je e-mailadres. En dan... dan ben je aangemeld.
0: Ja, en dan moet je iets betalen, geloof ik. Moet dat als je vertrekt?
1: Al deze toch, behalve die van komende donderdag, die is gratis. Die wordt georganiseerd in opdracht van Eva en Coda. Al die andere tochten kosten €3.
0: Mm-hmm.
1: En er moet nog steeds contant betaald worden bij de...
0: Oh ja, ja, nou dat is nog makkelijk toch? Dat gaat prima. Gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Nou, ik wil je bedanken, Bert, voor het hele verhaal. Want mensen moeten het nog maar even nalezen. Maar het is echt de moeite waard om daar eens eventjes lekker naar te kijken. En lekker te gaan fietsen. En hier van alles te bekijken natuurlijk. Dank je wel, nogmaals.
1: Oké.
0: Tot ziens, dag.
2: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.

Ja, dit was Stevie Ray Vaughan met Mary Had a Little Lamb. Wij zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. Komen zo meteen terug met nieuwe muziek natuurlijk en ook nieuwe onderwerpen. We gaan het onder andere hebben over de stichting Because We Carry. En we gaan het ook hebben over het harmonieorkest Prinses Juliane Beekbergen. Ja, die hebben een hele bijzondere avond, 13 juni. Dan organiseren ze ook nog een pubquiz met live muziek. Dus dat is hartstikke leuk om daar iets over te horen natuurlijk.

Wij gaan zo meteen even wat te drinken halen en komen natuurlijk zo ook weer even terug. We gaan afsluiten met Gilbert Bécaud, Nathalie.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mati.

momenteel in de Nederlandse noodopvang verblijven. Dus dat is echt wel heel belangrijk om daar eventjes bij stil te staan. En waar gaan we het ook over hebben? Over het Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. Want die organiseren 13 juni een pubquiz met live muziek. Hoe leuk is dat? En we hebben ook muziek klaarstaan. Nu de bom. Doe maar.

Belangstellenden kunnen op maandagavond 22 juni meepraten over de toekomst van luchthaven Teuge. In dorpshuis Op den Toega aan de Zanden in Teuge worden bezoekers bijgepraat over de voortgang van het omgevingsprogramma en de verdere plannen voor Teuge West. Ook kunnen zij concepten bekijken en hun mening geven. De avond is een vervolg op een eerdere informatieavond van 12 mei. De inloopavond duurt van 19:15 tot 21:00. Aanmelden is niet nodig en binnenlopen, dat kan op elk gewenst moment.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Stichting Because We Carry start een grote landelijke actie om gevulde rugzakken in te zamelen voor 7000 kinderen die momenteel in de Nederlandse noodopvang verblijven. Nou, ik ga daarover praten met volgens mij Aafke. Prima, heb ik het goed?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, heb ik het goed. Fijn dat je toch aan de telefoon kunt komen, want je bent een beetje ziek, had ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, lukt het een beetje?
1: Ja, hoor je wel.
0: Ja, oké. Even over de stichting Because We Carry. Wat is dat voor een stichting?
1: Het is een Nederlandse organisatie eigenlijk voor met het idee dat moeders zich inzetten voor andere moeders op de vlucht. En dat doen ze door middel van opvangkampen op onder andere Lesbos.
0: Ja?
1: Maar ook met acties in Nederland voor kinderen die in de noodopvang zitten. En waarbij we dus nu rugzakjes gaan inzamelen.
0: Ja, tot en met 19 juni.
1: Ja, klopt.
0: Zijn er al veel rugzakjes ingezameld?
1: Nou, het moet nog een beetje op gang komen. Ik zit in een landelijke appgroep en daar zie je her en der wel dat het best wel op stoom komt. In Apeldoorn mag er echt nog wel wat bij.
0: Ja, ja. Maar daarom moet het ook natuurlijk een beetje kenbaar gemaakt worden.
1: Ja.
0: Want er zijn wel erg veel kinderen in de noodopvang, als ik dat zo zie. 7000 kinderen?
1: Ja, 7000 kinderen zitten inderdaad op dit moment in Nederland in de noodopvang. Verschillende locaties. En aangezien dit kinderen zijn die met heel weinig daar zitten en een noodopvang ook niet geschikt is officieel voor kinderen.
0: Nee.
1: Willen we die kinderen met het oog op de zomer toch wat geven om bijvoorbeeld buiten te kunnen spelen en een fijne ervaring meegeven.
0: Ja, ja. En het moet ook echt een rugzak zijn, hè? Een stevige rugzak. Niet zomaar wat, niet een tasje, maar gewoon een rugzak die een kind om kan doen en waarin het kind zijn eigen spulletjes kan bewaren.
1: Ja, klopt. En dat gaat inderdaad om een rugzak zoals je al zei met stevige banden. En wij vullen die rugzak met 5 tot 7 kleine cadeautjes. Afhankelijk van de leeftijdscategorie. Er zijn 2 leeftijdscategorieën van 2 tot 9. En dan opgesplitst jongen of meisje.
0: Mm-hmm.
1: En de categorie 10 tot 17. En dan ook weer opgesplitst jongen of meisje. En daar kunnen dingen in zitten zoals een bal om buiten te spelen, springtouw, stoepkrijt. Dus voor de jongere categorie. Maar voor de oudere kinderen kun je denken aan een etui met schoolspullen. Ook een bal of een frisbee, een petje, misschien een verzorgingsproduct. Er mag in ieder geval geen eten of drinken in zitten, want het gaat ook, het wordt even opgeslagen in een loods.
0: Oh ja, ja.
1: En, dat is dan gewoon niet handig.
0: Nee.
1: Dus daar moet je dan een beetje aan denken.
0: Ja, dat soort dingen, zeg maar. En,
1: ja.
0: En hoe gaat het dan verder? Want stel je voor, het doet me een beetje denken aan vroeger die schoenendoosactie. Eigenlijk.
1: Ja, klopt. Dat heb ik bij mijn dochter op school ook wel eens gehad.
0: Ja.
1: Ik denk dat het daar wel een beetje op lijkt. Maar hoe het verder gaat, wij gaan ik zelf ga zaterdag 20 juni naar een loods in Hoofddorp.
0: Mm-hmm.
1: En daar worden alle tasjes verzameld. En vanuit dat punt wordt het verder over Nederland verspreid. En dat doet, dat doen weer andere mensen. En wij zijn gewoon de mensen die het lokaal als het ware inzamelen.
0: Ja, ja. Maar het zou toch wel mooi zijn dat er dan ook 7000 van die tasjes zijn natuurlijk.
1: Ja, daar hopen we enorm op. Het is wel, het is een ambitieus streven. Want er zijn ongeveer 200 inzamelers landelijk.
0: Oh ja.
1: Nou ja, als je dat omrekent, dan kom je op een best wel groot aantal tasjes per persoon uit. En daar zit iedereen nu echt nog niet aan.
0: Nee,
1: maar goed,
0: precies.
1: Ik heb ook gehoord van mensen die al vaker meededen dat het ook vaak op het laatste moment nog komt.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: we zitten nu natuurlijk in de weken om er aandacht aan te geven. Dus
0: ja, zeker.
1: Ik zou me echt niet verbazen als er echt nog wat een en ander op gang komt. En we zijn ook bezig met, we hebben een aantal scholen benaderd.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Die, ja.
1: Dus ook dat we doorgezet hebben naar de ouders. Dus dat, ik verwacht wel dat er in de komende dagen tot volgende week dat er echt nog wel wat binnenkomt. En ik ben zelf ook bezig met 2 bedrijven in Apeldoorn om te kijken of die willen sponsoren.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Er wordt van alle kanten echt van alles aan gedaan om te proberen om zoveel mogelijk op te halen. Ik kan morgen bij de kringloop in Twello kan ik het een en ander ophalen.
0: Oh, mooi.
1: Dat is ook heel mooi, ja.
0: Ja. Ja, dat is mooi. Ja, want misschien inderdaad, als je wel eens bij de kringloop komt, je kijkt daar rond, er ligt ook natuurlijk van alles hè, wat goed bruikbaar is.
1: Ja, ja. En met het oog op duurzaamheid is het ook zeker de bedoeling om, als je nog, maar dan moeten het wel echt goede en mooie spullen zijn. Ja. Dan mogen die zeker ook het kastje zelf zijn. Of de spullen die in het kastje gaan. Dat is zeker een goede optie ook.
0: Ja, zeker. Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Als mensen dan zo'n tas hebben gemaakt, dan kunnen ze dus op een site kijken, begrijp ik, hè? Van Because We Carry, waar je dan het kan afleveren.
1: Klopt. En in Apeldoorn zijn er 2 inleverpunten. Bij mij en nog bij iemand anders. En op de site, inderdaad, Because We Carry en dat is .org, kun je zien waar je het dan precies kan inleveren. En dan kun je mij of de andere persoon die het inzamelt een mailtje doen en dan maken we even een afspraak wanneer het uitkomt.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook mooi. En dan wordt het dus verdeeld. En dat wordt allemaal eerst verzameld en dan verdeeld. En wanneer gaat die verdeling plaatsvinden? Is dat dan in de loop van juni, juli of zo, in de vakantietijd?
1: Ja, ik denk wel voor de zomer, of in aanloop naar de zomer.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet helemaal precies de datum daarvan. Dat durf ik niet helemaal te zeggen.
0: Nee, precies. Maar dat gaat dan in die tijd gebeuren.
1: Ja.
0: Is het nou ook zo dat die kinderen die daar zitten in de noodopvang ook nog vaak moeten verkassen? Van de anderen daarvan?
1: Ja, sowieso. Kinderen überhaupt ook niet zozeer. En niet alleen in de noodopvang, maar ook in AZC's moeten. Nee, ik heb de aantallen zo niet paraat. Maar die moeten echt meerdere keren verkassen.
0: Ja.
1: Die hebben niet echt een vaste plek om te kunnen aarden of...
0: Precies.
1: Zich te ontwikkelen met vriendjes en vriendinnetjes om zich heen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een heel treurig bestaan.
0: Ja, en zitten die kinderen die in de noodopvang zitten ook op gewone basisschool of zitten die niet op school?
1: Nou ja, volgens mij is ieder kind in Nederland wel verplicht om leerplichtig. Dus die zullen ook naar school gaan.
0: Ja.
1: Ga ik eigenlijk

0: vanuit. Maar ja, dat is waarschijnlijk maar voor korte duur. Want ja, die zullen uiteindelijk weer naar een andere
1: aanbieding. Ja, precies. Dus ze kunnen zich ja, ook niet hechten aan een of andere vriendin of vriendinnetje, nee, vriendje of wat dan ook. Ook nee, niet aan een school, zeg maar. Ja. Nee. Weet je ook wat dat doet met die kinderen?
0: Nou ja, ik denk dat iedereen die zelf kinderen heeft, zich daar wel een voorstelling bij kan maken dat het gewoon niet goed is voor de ontwikkeling. En dat dat echt ontwrichtend is als je nagaat dat, nou ja, kinderen in de periode dat ze bij wijze van spreken hier naar Nederland komen, de periode is dat ze zich moeten ontwikkelen en leren hechten aan mensen.
1: Ja.
0: Dan zijn ze wel gehecht aan hun eigen ouders, maar alsnog het onthechte gevoel van niet een vaste plek hebben,
1: mm-hmm,
0: dat kan nooit goed zijn voor een kind.
1: Nee, nee, en ook niet je eigen spullen. Dus daarom is het ook zo, denk ik, zo belangrijk dat er zo'n rugzak is, wat een soort houvast is ook voor zo'n kind, dat is voor mij. Ja. En hè, dat zijn mijn spullen, die neem ik overal mee naartoe.
0: Heel vaak moeten kamers en dergelijke van ACC ook gedeeld worden.
1: Ja.
0: Dus daar is zo'n rugzak inderdaad ook eigenlijk een symbolisch gebaar van hiermee heb je je eigen soort afgebakende stukje waarin je je eigen spulletjes kan bewaren.
1: Ja.
0: En ook een signaal vanuit de samenleving. Ja, er is natuurlijk ook best wel heel veel om te doen om AZC asielzoekers, maar ook we willen ook heel graag vanuit een andere groep mensen een positief signaal afgeven.
1: Heel belangrijk.
0: Deze kinderen van jullie zijn welkom en we gunnen jullie eigen stukje.
1: Ja. Ja, nou daarom is die stichting Because We Carry natuurlijk ook heel belangrijk. En hierbij dus een oproep van luister hier naar en wil je wat doen voor een kind? Nou, vul die rugzak dan en breng hem dan naar dat punt waar die bijeenkomt. En dan verder reist naar een kind die het heel goed kan gebruiken.
0: En het mooie aan deze actie is ook, er blijft ook niks, er kan nergens iets aan de strijkstok blijven hangen.
1: Mm-hmm.
0: Want je weet gewoon heel concreet wat je zelf hebt gekocht. En ieder rugzakje maakt één kind heel blij.
1: Ja, precies. Nog even dus, tot en met vrijdag 19 juni kan je dus inzamelen in het centrum van Apeldoorn, zie ik. Wil misschien nog een keer noemen waar we dat dan, hoe we daar dan terecht kunnen? Wie moeten we mailen?
0: Je kan op de website van becausewecarry.org kijken naar de twee inzamelpunten die in Apeldoorn zitten.
1: Ja.
0: Dan kan je via de mail contact met mij of mijn collega inzamelaar opnemen. En dan kunnen we even een afspraak maken voor wanneer het uitkomt dat je het komt brengen.
1: Ja.
0: Dus op die manier kun je in contact komen met ons.
1: Ja, precies. En er staat ook denk ik nog op voorbeelden van wat kan je in zo'n tas stoppen of zo'n rugzak stoppen.
0: Ja. En mocht je erin uitkomen, dan kun je mij ook altijd even, of dan kun je een van de inzamelaars mij dus onder andere ook even een mailtje doen. En dan kan ik ook nog wat tips eventueel aan de hand doen. Maar op de website staan ook genoeg tips.
1: Dat denk ik ook. Ja, nou hartstikke goed. Dus een zak voor, of een rugzak voor 2 tot 9 jaar. En eentje voor 10 tot 17 jaar. He, daar, dat is de splitsing, zeg maar. En dan hoop ik dat het echt een succes wordt. En dat heel veel kinderen daar blij mee zullen zijn. Ik wil je bedanken, Aafke, voor jouw moment hier. En wetenschap eventjes. En tot een andere keer. Tot ziens.
0: Dag. Heel erg bedankt. Oké. Dag.

0: Holly Fallons met Kiss Kiss.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vanmiddag zijn er enkele pittige buien met onweer en windstoten mogelijk. En ook tussen de buien door is de zuidwestenwind goed aanwezig. En met 17 of 18 graden is het een frisse junidag. Overigens komt de zon wel af en toe tevoorschijn. Ook woensdag en de dagen erna is het dat het geval. Maar zeker in de middag leeft de buiigheid dan weer op. En met 16 tot 18 graden is het behoorlijk fris. Vanaf zaterdag neemt de buiigheid sterk af en komt de zon vaker tevoorschijn. En zien we de temperatuur ook weer enkele graden hoger uitkomen.

Rod Stewart met Young Turks heet het, uit 1982. Rod Stewart is in de jaren 80 altijd op zoek naar nieuwe dingen, weet ook Stewart's drummer. De drummer heeft net een sequencer gekocht en frommelt een liedje in elkaar op het nieuwe apparaat. Stewart hoort het en schrijft meteen de tekst voor Young Turks. Het liedje gaat over een jongen die zijn geboortestad verlaat en zijn vriendin zwanger maakt, maar staat symbool voor opstandige Britse jeugd. Ja, daar gaat het dus over. En we gaan nu verder naar het volgende liedje, en dat is Liv Warfield met Stare.

Op zaterdag 13 juni vindt de 56e editie van de culturele pleinmarkt plaats. Van 10 tot 5 staan er meer dan 90 kramen met vrije tijds kunst op het terrein rondom Theater Orpheus en de Grote Kerk. Op 5 binnen- en buitenpodia treden vrije tijdsartiesten op van diverse pluimage. Denk aan dans, toneel, bands, solozangers, koren. En in de bovenfoyer in Orpheus is een grote expositie van kunstlokaal De Pretentieloze, die dit jaar 60 jaar bestaat. Beeldende kunst is diverse in diverse disciplines. En voor meer informatie hierover, over dit hele leuke programma, is te vinden op culturelepleinmarkt.nl.

0: Gospel and Chair met Staying Alive. En daarvoor de Jacksons Show You the Way to Go. Ja, we gaan naar nog iets muzikaals. Het Harmonieorkest Prinses Juliane Beekbergen. Die organiseren zaterdag 13 juni een pubquiz met live muziek. En ik ga erover praten met Albert Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, jullie organiseren dus een pubquiz. Een muzikale pubquiz met live muziek. Nou, hoe leuk is dat? Vertel eens, hoe gaat dat er allemaal uitzien, 13 juni?
1: Ja, klopt. Wij hebben gedacht, we doen eens een keer wat anders dan een standaard concert met voor en na de pauze muziek. Mm-hmm. Maar in plaats daarvan hebben we dus een pubquiz concert georganiseerd. En daar wordt in drie rondes spelen we als orkest zijnde spelen we muziek. En naar aanleiding van die muziek worden er vragen aan het publiek gesteld. Mensen in het publiek kunnen dus ook meedoen met de pubquiz. Dat speelt zich af dus in drie rondes. En tussen die rondes door spelen we als orkest zijnde ook nog een aantal nummers wel helemaal uit.
0: Ja.
1: De muziek tijdens de pubquiz, daar spelen we korte fragmenten.
0: Oh, zo,
1: daar worden dus vragen over gesteld.
0: Ja.
1: En tussen de rondes door spelen we dus één of twee nummers die we wel helemaal uitspelen. Mensen kunnen er zelf meedoen. Aan het einde is een leuke prijs te verdienen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, dan spelen jullie stukjes en dat stopt dan. En daar wordt een vraag over gesteld. En uiteindelijk spelen jullie dan ook een aantal van die stukken helemaal nog een keer uit. Niet alles, maar een aantal stukjes. Oh ja, zo.
1: Ja,
0: ja. En jullie hebben verschillende thema's, hè? Vertel maar.
1: Ja, sorry. Onder andere inderdaad veel muziek. Bijvoorbeeld van Floris komt de oude...
0: Oh ja.
1: Voor de jongere generatie zullen we het niet helemaal meer kennen, maar de oude generatie kent het zeker vast wel.
0: Mm-hmm.
1: Floris, dat is een ridderfilm.
0: Ja.
1: Daar wordt bijvoorbeeld een vraag over gesteld. Maar ook over musicals. Daar komt ook muziek van voorbij. En series, films en series, musicals.
0: Ja.
1: Dat zijn de thema's waar vragen over worden gesteld.
0: Ja, dus het is echt een avond met herkenning, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ik denk dat bijna iedereen de muziek wel zal herkennen.
0: Ja.
1: Dat zal het probleem niet zijn, maar dan worden bijvoorbeeld de vragen gesteld: wie was de componist? Of wie schreef die muziek? Of uit welk jaartal komt die muziek? Wie was de hoofdrolspeler van die en die film?
0: Ja.
1: Zulke soort vragen zal voorbij komen.
0: Oh ja, ja. Dus, en je mag niet opzoeken, neem ik aan.
1: ik ben niet helemaal wat dat betreft betrokken bij de organisatie, maar ik ben benieuwd wat ze daartegen gaan doen. Maar je mag zeker niet opzoeken.
0: Nee, eigenlijk niet, hè?
1: Spelen is gelijk disqualificeren.
0: Oh, dat wordt wat.
1: Ja,
0: ja. Ja. En hoe checken jullie dan die antwoorden? Moeten mensen dat opschrijven op een bordje of hoe gaat dat?
1: Volgens mij gaat dat via Kahoot. Via een app.
0: Oh ja, tuurlijk. Dus dat is helemaal
1: Je kunt volgens mij meteen zien welk team het antwoord goed heeft of welk fout.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je dus ook steeds na de ronde zien welk team het beste heeft gedaan.
0: Oeh, spannend.
1: Dus dat gaat allemaal online en wordt volgens mij allemaal live gevolgd wie het beste doet.
0: Oh, wat leuk. Ja, nou, hartstikke leuk. Het is dus gewoon ook een muzikale avond, hè? Maar met een extra tientje eigenlijk. Waar gaat het allemaal plaatsvinden?
1: In Beekbergen, in de Hoge Weien. Dat is tegenover de Albert Heijn. In Beekbergen.
0: Oh, ja.
1: Dat is het cultureel centrum, om het zo maar even te zeggen, van Beekbergen.
0: Mm-hmm.
1: En dat begint om 7:30. Zaterdag 13 juni dus, aanstaande zaterdag.
0: Ja.
1: En een ticket kost €7,50. En dan krijgen mensen ook een consumptie bij.
0: Oh, nou, dat is goed te doen. Je hebt een hele leuke avond, volgens mij.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Absoluut.
0: En jullie zijn prinses Juliane Beekbergen natuurlijk. Hoe groot is het Harmonieorkest?
1: Nou, we zijn best wel groeiende, moet ik zeggen, de afgelopen twee, drie jaar. Dus we zitten inmiddels dik 40 leden.
0: Zo.
1: Dus dat is best wel goed voor een harmonieorkest.
0: Ja.
1: Dus best groot inderdaad, ja.
0: Ja, wat leuk zeg. En het is ook echt in harmonie, zeg maar. Niet dat je te veel trompetten hebt of
1: nee, ook dat gaat best wel aardig, moet ik zeggen. We hebben altijd wel, er is altijd ruimte voor nieuwe leden. Dus mochten er mensen luisteren, dan kunnen ze zich zeker aanmelden. Bijvoorbeeld op trompet. Daar kunnen we nogal wat mensen gebruiken, volgens mij.
0: Oh ja.
1: Ook bij de klarinetten kunnen we nogal wat mensen gebruiken.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat het slagwerk, daar kunnen we ook al versterking gebruiken.
0: Oh ja.
1: Maar ik moet zeggen dat het best goed verdeeld is en overal hebben we wel voldoende, tot nu toe in ieder geval voldoende mensen, waar het niet dat er wel mensen nog bij mogen.
0: Oh ja, ja, dat kan altijd natuurlijk. Hè? Hebben jullie dan ook zo'n soort opleidingsorkest?
1: Nee, hadden we wel. Ja? Maar dat hebben we inmiddels, dat is te weinig animo voor, dus dat hebben we niet. Mm-hmm. We hebben wel muziek op school, dat.
0: Ja.
1: En dan doen wij in de scholen in Beekbergen en in Lieren, ondersteunen we het muziekonderwijs.
0: Oh,
1: dan kunnen
0: leerlingen
1: daar op de basisschool kunnen in aanraking komen met muziek maken. Bijvoorbeeld trompet of een klarinet.
0: Mm-hmm.
1: Daar kunnen ze dan de eerste stapjes in zetten.
0: Oh ja. En hebben jullie ook al het idee dat daardoor ook jongeren blijven hangen, zeg maar?
1: Ja, dat is heel wisselend. Meestal blijft er wel van elk jaar 1 of 2
0: mm-hmm.
1: Leerlingen die op enig moment weer terugkomen. Het kan ook zijn dat mensen bijvoorbeeld gaan studeren.
0: Ja.
1: En dan later, als ze wat ouder zijn, nog terugkomen. Dus meestal heeft dat op lange termijn pas echt effect.
0: Ja, precies.
1: Dat mensen in aanraking zijn gekomen met muziek. En dus inderdaad op het later moment soms nog toch weer terugkomen naar Beekbergen en weer muziek maken oppakken.
0: Ja, dat is wel
1: dus
0: leuk.
1: Dat is lastig om te zeggen wat het effect is.
0: Goed, maar het doet natuurlijk sowieso wat. En het is natuurlijk sowieso leuk voor kinderen om kennis te maken met allerlei muziekinstrumenten.
1: Muziek
0: ja, zeker. Dat is ook heel belangrijk.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou, nog even. We kunnen er gewoon allemaal heen naar Beekbergen. De Hoge Weien, zaterdag. Begint om 19:30. Tot hoe lang gaat de avond door, denk je?
1: Ja, dat is altijd lastig te zeggen, maar ik denk om 10:00 is zeker afgelopen hoor.
0: Oh,
1: ik denk zelfs half 10 wel. Dus tussen 19:30 en 10:00 verwacht ik dat het zeker is afgelopen.
0: Nou, mooi avondje natuurlijk. En ja, gewoon even een beetje plezier hebben en gewoon lekker meedoen. Hartstikke goed.
1: Zo is het.
0: Helemaal goed.
1: Hey,
0: dankjewel Albert voor de informatie en heel veel succes. Tot ziens. Dag.
1: Bedankt. Oké, tot ziens. Dag.

Wild Cherry, play that funky music. We zijn alweer aan het eind van ons programma van de matinee 9 juni. Ik wil natuurlijk Arno bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. Natuurlijk de redactie, natuurlijk voor alle onderwerpen die hier langs zijn gekomen. Voor de mensen die geluisterd hebben, voor de mensen die ik

aan de telefoon heb gehad en die hier ook nog even langskwam. Hartstikke goed. Dankjewel daarvoor. Ik hoop toch op een beetje mooi weer dit weekend. Zou wel lekker zijn natuurlijk, hè? Want we hebben nou al wel best wel veel regen gehad, toch? En we gaan afsluiten het programma met Lady Siffer. It Must Be Love. Tot ziens.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, €1000 voor jongeren en €750 voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft 2 boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. 6 andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En 2 Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3 minuten voor 10, dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.

0: lekker weer is zoals je dat vorige week had. Zit ik nog wel lekker in mijn zomerse vibe, dus met Heze.
1: Het is dinsdagavond. De meest depressieve avond van de week. Maar dat gevoel is nu voorbij. Want dit is Danielle's dinsdagavond.
0: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's dinsdagavond. Het is vandaag 2 juni 2026. Dat zijn de maanden altijd waar ik heel erg over na moet denken. Wat nou eerst is juni, juli, ik weet het allemaal wel. Het is allemaal geen probleem op het moment dat je het dan echt toch wel even snel aan me vraagt. En dan heb ik er toch altijd weer een beetje moeite mee. Hey, de week dat het toch niet meer zo zomers weer is als vorige week. Ik weet niet of mensen er vorige week een beetje van hebben kunnen genieten. Dat hoop ik heel erg. Ja, deze week, gisteren was het bewolkt. Vandaag regen. Maar wel 22 graden. Dat is wel op zich een prima temperatuurtje. Ik had het afgelopen zondag. Toen keek ik even op mijn telefoon van hoe warm het is. En toen zeiden ze, het wordt echt niet warmer dan 23 graden. Dus prima joh, dan trek ik niet meer mijn korte broek aan. Dan wordt het gewoon een toppie en een lange broek. Nou, ik was aan het lopen. Warm, jongen. Ik laat op mijn telefoon kijken. Gewoon 26 graden. Ik vind dit dus niet eerlijk, hè? Ik bereid me hierop voor. Ik voel me gewoon altijd een beetje voorgelogen. Als het dan ineens spontaan allemaal niet meer klopt. Maar goed, maakt ook helemaal niet uit. Ik laat het bij me. Laat het rusten. Laat ik het zo zeggen.
1: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee met Danielle.
0: Want alle problemen die gaan we gewoon even hier weer lekker begraven. Zodat we de rest van de week gewoon weer lekker door kunnen gaan.
1: Dit klinkt dat? Danielle's dinsdagavond.
0: Dacht ik. En wat ik zei, ik zit zelf nog gewoon wel lekker in mijn zomerse vibes. Dus dan krijg je ook gewoon platen zoals Tess Sultana erin. Wellicht helpt het, hè? Wellicht komt dan de zomerse zon komt dan weer terug. De temperaturen, prima. Weet je, huistechnisch vind ik het ook allemaal niet zo heel erg dat het niet bloedheet is meer.

0: Jungle. En wellicht kan je denken, joh, eerst al Daft Punk, Pharrell Williams en Nile Rodgers met Get Lucky en nu Tesh Sultana, Jungle. Je zit wel een beetje in een wat oudere vibe, of niet? Ja, het komt omdat ik dus op een of andere manier ineens spontaan een lijstje tegenkwam waarvan ik niet eens meer wist dat ik die ooit heb aangemaakt op Spotify. En die heet Alles wat lekker in het oortje ligt. Ik had geen ongelijk in die tijd. Ik ben echt weer die hele playlist aan het doorgaan. Het zijn voornamelijk heel veel zomerse platen. Nou ja, weet je. En dan is het ook gewoon net zomer. Of 1 juni, hè? Toch?
1: Zeg, Danielle. Wat hield jou eigenlijk bezig deze week?
0: Ik had wel echt een lekkere week vorige week. Ik was... Eigenlijk moet ik 2 weken even bespreken. Want vorige week heb je mij ook niet gehoord. Ik was...

Vroeger was ik naar de Musical Awards, wat op zichzelf al een hele beleving was. Ik vond het echt heel erg vet. Om gewoon een keer bij te zijn. En het meest bizarre is, denk ik, gewoon of je naar links of rechts kijkt. Je ziet alleen maar bekende mensen. Mensen die je kent van tv. Of van musicals, wat logisch is. Maar ook als ik tv heb gezien. En dan ik krijg er een beetje starstruck van. Niet zozeer dat ik dan ga staren. Ik wil juist precies niet gaan staren. Dus dan ga ik de andere kant op kijken. Maar dan zie je iemand anders die ook bekend is. Dus het is een beetje een gekke wording. Ik vond het wel echt heel erg leuk. Ik vond het echt een leuke sfeer om een keer bij te zijn. De donderdag was ik lekker vrij. Dat vind ik altijd lekker, want ik was niet heel vroeg thuis. En was ik s'avonds weer naar een Nederlandse geproduceerde musical. Aletta. Volgens mij speelt Aletta niet heel lang meer, maar kan het zeker aanraden. Want überhaupt, gewoon het onderwerp is al heel erg interessant. Ook voor de Nederlandse geschiedenis is het gewoon heel erg interessant. Aletta is de eerste Nederlandse vrouwelijke dokter. En daar is een heel verhaal omheen gemaakt. Dus dat is gewoon heel interessant om mee te gaan. En toen ben ik vrijdag lekker naar Boedapest gegaan met vriendjes. En daar ben ik geweest tot en met maandag. Nou, dinsdag had ik nog vrij. En vrijdag had ik vrijdagmiddag vrij. Om gewoon lekker nog te kunnen zwemmen. En om een beetje te kunnen chillen. Dus ik ben me helemaal ontspannen. Ik heb gewoon het ultieme uit het lekkere weer gehaald. Zo voelt het. Zeker als dan vandaag weer de slechte weersvoorspellingen begonnen zijn. Dus dat is wel gewoon fijn. Maar goed, ik had het er net al even over. Na een hele warme week ontstonden er dus afgelopen vrijdag en dit weekend veel onweersbuien. Daarbij was er in sommige gebieden behoorlijk wat wateroverlast en vielen er uit enkele buien grote hagelstenen. Op foto's van de ooggetuigen zijn hagelstenen van 3 tot 6 centimeter te zien, naast de meetlint liggen. In België liep het water door de straten en viel de stroom uit door vele blikseminslagen. Er schade aan auto's en kassen door de grote hagelstenen. Het festival worden zelfs gewonden gemeld door de hagel. Maar het wordt allemaal weer wat koeler. Dat onweersachtig weer is voorlopig niet helemaal voorbij. Maar de scherpe randjes lijken er dus komende week wel weer een beetje vanaf te gaan. Omdat het iets gaat afkoelen. Gisteren was het tussen de 20 en 25 graden. En daarna wordt het allemaal gewoon weer even gewoon lekker. Gewoon net een beetje boven de 20. Ja, weet je, dat is gewoon prima. Gewoon prima. Alle nieuws, mensen die gaan lekker nu naar de Nederlandse elftal trainingswedstrijden kijken. Tenminste, afgelopen zondag hebben ze dat gedaan, want maandag en dinsdag traint het Nederlands elftal nog achter gesloten deuren. Want donderdag vliegen ze naar New York voor een kort trainingskamp en een oefenduel met Oezbekistan. En op 14 juni speelt Oranje in Dallas zijn eerste groepswedstrijd van 2K-voetbal tegen Japan. Ik heb mensen om me heen die hier heel erg hyped over zijn. Ik heb er zelf, zit ik er nog niet helemaal in. Ik ben ook nog niet uit of ik alle wedstrijden gaan kijken. Want er zijn ook heel veel wedstrijden heel laat. Al heb ik begrepen dat die van Japan allemaal wel best wel meevalt. Dus we gaan er meemaken. Jongeren moeten beschermd worden tegen het content van influencers op sociale media waarop ze roken te zien zijn. Dat vindt een 19-jarige boy Tanis uit Geertruidenberg. Hij is een petitie begonnen en inmiddels is die 12.000 keer ondertekend. Tanis ergert zich aan influencers en artiesten die op social media foto's en video's delen waarop ze roken of met een vape te zien zijn. Hij vindt dat roken hiermee genormaliseerd en verheerlijkt wordt. En als voorbeeld noemt hij een post van Lil Kleine die met een sigaret op de foto zijn nieuwe nummer aankondigt, of een Instagramfoto van PSV na het behalen van de kampioenschap waarop trainer Peter Bos en assistenttrainer Rob Maas te zien zijn terwijl ze een sigaar roken. Dat zijn ze nu allemaal aan het ondertekenen. Want daar willen ze duidelijke richtlijnen voor hebben. Ben benieuwd hoe dat verder allemaal gaat lopen. Dat was het nieuws in ieder geval dat mij opviel. Viel ook nog iets op? Laat het vooral even weten. En dan.

0: Michael Jackson. Make that
1: Man in the Mirror. Ik ben wel weer, nadat ik naar die film ben geweest, wel weer helemaal terug in de Michael Jackson music. Volgens mij heel veel mensen. Want ik heb begrepen dat ze behoorlijk veel ook weer. Dat hij behoorlijk veel ook weer in de top 40 en zo te vinden is. Dus ja, gezellig. Ik zit helemaal in trend. Over trends gesproken trouwens. Dit is er even. TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de Instagram, op de social en op de TikToks. Waarom heet het dan geen Instagram-trend? Nou, dat allitereert minder lekker, vind ik minder leuk. Ik had vandaag een beetje keuzestress. Dat is ook wel eens leuk. Vind ik gezellig. De nieuwe plaat van de bank zitten ze eruit. Multimiljonair. Nou, die hebben ze echt lopen pushen als een malle op TikTok. Ik heb het echt onwijs veel voorbij zien komen. Maar waar ik eigenlijk ooit origineel het idee van had van joh, laten we op TikTok even focussen op nieuwe artiesten. Want er zijn heel veel artiesten die geboren zijn op TikTok. Gil, Olivia Rodrigo, Lil Nas X met Old Town Road bijvoorbeeld. Dat ik dacht, nou prima, ik ga ook eens even wat nieuwe artiesten kans geven. Ik weet niet in hoeverre deze artiest nou echt super nieuw is. Nou, best wel trouwens. 18.000 luisteraars per maand. Dat is nog niet zo heel erg veel. Het is Birth, heten ze. B-I-R-T-H-E. En ik kreeg een post van hen voorbij. Gewoon zag ik komen. En toen dacht ik, dit vind ik hele lekkere muziek. Ik wandelde er ook echt heel erg prettig op.

alles wat ze hebben uitgebracht, dacht ik, oh, ik vind het heel gezellig. En toen dacht ik, ja, weet je, dan is dit eigenlijk wel weer het ding waarmee ik eigenlijk ooit de TikTok-trend heb bedacht. Introduceren van nieuwe muziek aan jullie. Dus bij deze, Birth Until We Meet.

0: Een multimiljonair. Bankzitters en multimiljonair. Ook dit is dus echt even een TikTok-trendje. Daarvoor de echte officiële, in het kader van nieuwe muziek, introduceren. Birth met Till We Meet. Daar word je gewoon hartstikke vrolijk van. Als je het aan mij vraagt, hè? Hey, dit is Danielle Sinteravond. Ik mag het allemaal zeggen.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Ja, ik heb best wel veel nieuwe muziek meegenomen. Multimiljonair was wel nieuwe muziek natuurlijk. En nu ga ik er drie ook weer in mijn lijstje staan. Die ik even aan jullie kan laten horen. Gezellig. En laten we dan eerst even door de plaat heen gaan die ik niet volledig aan jullie laat horen. Maar wel voor een stukje, zodat je erover kan hebben bij het koffiezetapparaat. Uit Daily, Ronnie Flex en

is allemaal niet de muziek die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk onder andere de nieuwste van Bente. En ja, het is ook weer gewoon een prachtig liedje. Het heet 3, 2, 1. Nieuwe muziek, hier bij Daniela Sinds de Avond.

0: Mocht je denken, joh, wie is dit, joh? Ariana Grande. Ja, ik moet er ook een beetje... Ik weet niet, er zit een beetje een andere sound in dan dat wij eerder van haar gewend waren, denk ik. Hate That I Made You Love Me, heette die. Ook nieuwe muziek. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Bente met 3-2-1. En 3-2-1, dat was ook gewoon hartstikke nieuwe muziek. En dat is toch gewoon gezellig hier bij Danielle's dinsdagavond. En van nieuwe muziek gaan we lekker naar dingetjes die niet per se nieuw zijn, maar wel opnieuw gedaan zijn. Jeetje, wat een bruggetje.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? I will survive. Deze zo rustig. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good fun. He's up all night to get. Of deze zo long.

0: Welke cover heb je meegenomen?
1: Ik was een beetje aan het googelen naar een cover die toch wel tof is ook om aan jullie te laten horen. En toen kwam ik een cover tegen van het liedje van Kylie Minogue. Can't get you out of my head. En mocht je denken, dat zegt even, er zit helemaal niks in mijn hoofd. Nou, dan zorg ik ervoor dat hij er niet meer uitkomt. Want zo klinkt hij.

hij is gecoverd door Michaela Geyer. Ja, nog niet een hele grote artiest als ik het zie, want 814.000 luisteraars per maand. Ik heb het niet, hè? Laat ik dat even voorop stellen. Maar ja, er zijn echt de grootste die hebben wel meer. Populairste liedje is Piano in the Sky. Die klinkt zo.

wil zeggen dat ik het best wel een leuk liedje vind. Ik ga even aan op dit stukje. Nou ja, goed, ga ik trouwens straks even toevoegen. Ze heeft in ieder geval Can't Get You Out of My Head gecoverd. En dan klinkt hij dus op deze manier. De cover van deze week. Michaela Geyer.

Olivia Rodrigo en Drop Dead. En dan hoorde je nog de cover van deze week. Can't get you out of my head. Dat is ook een lekkere cover. Ik was zeer enthousiast over. Aangekomen bij muzieknieuws. Want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo hebben we Mick Jagger. Hij kan niet wachten om weer op tournee te gaan met de Rolling Stones. Dat vertelde de 82-jarige rocklegende in een interview op de BBC Radio 2. De Britse rockband die brengt op 10 juli zijn 25e studioalbum Foreign Talks uit. Ik zal dolgraag op tour gaan. Kan niet wachten, zei Jagger. Gevraagd of de Stones ooit nog gaan toeren. Hij verwacht dat niet nog in 2026, zei hij. Ik denk niet dat het dit jaar gaat gebeuren, maar hopelijk gaat het snel.

gebeuren. De laatste tour van de Rolling Stones was in 2024... toen de band met de Hackney Diamonds Tour Stadium in Noord-Amerika aandeed. Daarvoor traden ze in Europa op met de 60 Tour... waarmee ze in 2022 ook in de Johan Cruijff Arena hebben gestaan. Nou, dan ben je 82 en nog lekker aan het toeren. Ja, ik vind het vet hoor. Ik vind het lekker bezig. Kehlani die komt in het najaar naar Nederland. De Amerikaanse zangeres geeft op 6 december een optreden in het Ziggo Dome. Dat is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. De 31-jarige zangeres die bracht in april haar 5e studioalbum Kehlani uit... met daarop samenwerking met Cardi B, Missy Elliott, Usher, Lil Wayne, Brandy en T-Pain. En Kehlani is bekend van nummers als Night Like This en Gangsta. De zangeres die werkte voor haar voorgaande albums samen met artiesten als Justin Bieber, Cardi B en G-Eazy. Eerder dit jaar won ze haar eerste 2 Grammy Awards voor de beste R&B optreden en het beste R&B nummer die ze kreeg dankzij het nummer Folded. Kaartverkoop voor de show gaat woensdag van start, morgen dus om 10 uur. Zangeres Gracie Abrams die staat volgend jaar op 7, 8 en 10 mei 3 keer in het Ziggo Dome in Amsterdam. Dat is afgelopen donderdag bekend geworden. Abrams die wordt tijdens de concerten in het Ziggo Dome vergezeld door special guest Jake Minch. De 26-jarige zangeres doet tijdens haar tour ook steden als Parijs, Antwerpen en Londen aan. 26-jarige Abrams die verwierf de afgelopen jaren bekendheid met onder meer een album The Secret of Us, waarop hits als That's So True en I Love You, I'm Sorry staan. De zangeres die stond vorig jaar voor het laatst in het Ziggo Dome. Ze is de dochter van filmproducent Gigi Abrams, die onder meer meerdere Star Wars films produceerde. Abrams die kondigde onlangs de release van haar 3e studioalbum aan, Daughter from Hell. Die komt op 17 juli uit. En eerder deze maand verscheen dus ook al een andere plaat van haar, Hit the Wall. Kaartverkoop voor deze concerten waar je heen kan, wil, wellicht wil. Dat kan vanaf 5 juni. Dan kun je daar weer heen. Ik dacht, mocht je denken, Gracie Abrams. Ik weet even niet zozeer of dat me zo 1, 2, 3 wat zegt. Ik had het ook een beetje. Maar genoeg reden om in ieder geval als laatste platen weer te draaien. Want dan help ik je vast even je geheugen weer opfrissen. In ieder geval mijn eigen. Dat vind ik prettig. Heb jij nou wensen voor volgende week nog wat je specifiek wil horen? En denk je, joh, hartstikke leuk al die zomerse plaatjes die je hebt gedraaid. Maar dat helpt helemaal niks. Ik heb gewoon heel erg lekker wintermuziek nodig. Dat kan. Laat even vooral weten. Volg me vooral op Instagram. @tda-05. Kun je me een DM'tje sturen met alles wat je wil horen. Qua muziek volgende week. Ik zou in ieder geval zeggen, probeer er een hele mooie week nog van te maken. Morgen ben je alweer lekker op de helft. Dan gaat het alweer hard. En dan is het alweer bijna zo'n weekend, hè? Voor je het weet, 2 keer knipperen, niks aan de hand. We gaan eruit in ieder geval met Gracie Abrams. En That's So True. Tot volgende week. Doei!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.

Welkom luisteraars bij dit uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. Mijn naam is Riet Welgave, samenstelling en presentatie. Een openingsmars, dat was Symphonic Marches van François de Ridder, gespeeld door de Royal Band of the Belgian Guides. En het thema van deze uitzending is Spring is coming to the end. De lenteperiode is bijna voorbij. De vele composities met de titels gerelateerd aan de lente laten we achter ons liggen en beginnen binnenkort aan de playlist voor een muzikale zomerperiode. Het Havamera-uur is nu gevuld met muziek voor de maand juni, zoals Rozen, het WK voetbal, Normandië en misschien een reistip. En we beginnen met The Bed of Roses, een hele bekende ballade van Bon Jovi, hier gespeeld door muziekkapelle Brixen im Tale en de rockband Milestone.

Ja, en ik zei het al, spring is coming to the end. De tulpen, de narcissen en de krokussen zijn uit het straatbeeld verdwenen. En zo zachtjes aan komt de een na de andere rozenstruik in bloei. De tuinen en de parken die worden weer rijkelijk gevuld met die prachtige rozen. Daarom nu nog een titel over rozen op het repertoire. En u kunt die vast en zeker mee zingen, want het is Red Roses for a Blue Lady van Syd Tepper en Roy Bennett, gespeeld door Norbert Reif en zijn muzikanten.

Meerdere componisten proberen ook wel eens op muzikale wijze de geluidjes van de dieren in de natuur na te bootsen. Zoals bijvoorbeeld de kanaries, de vogels, de leeuwen. Maar Luigi Di Casello die houdt het bij een kat en een hond. Cane e Gatto, hier gespeeld door The Washington Winds.

Ja, de lenteperiode is eigenlijk nog geschikt om een bezoek te brengen aan historische steden en rondom de Middellandse Zee. Want de zomerperiode zijn de steden waar vaak veel en veel te heet. Ik neem u nu mee naar Portugal. En met de compositie Me Madonna Dias. En dat is gerelateerd aan gravin Mumadia Dona Dias. Zij was in de 10e eeuw de machtigste heerseres van het graafschap in Portugal. Ze liet destijds een klooster bouwen om de bewoners tegen plunderaars te beschermen. Dit klooster vormde de basis voor het beroemde kasteel van Guimarães, dat tegenwoordig wordt gezien als de wieg van Portugal. Er is geen specifieke officiële nationale feestdag die direct naar de historische gravin Me Madonna Dias vernoemd is. Wel speelt zij een centrale rol in de lokale Portugese tradities en evenementen. Zo is er ook de Fetas Galterianas. Dat is het grootste stadsfeest van Guimarães, de stad die zij stichten. Het vindt doorgaans plaats tussen eind juli en de eerste week van augustus. En tijdens dit historische evenement worden er vuurwerkshows gehouden op het Lago di Condesso Me Madonna. En er is ook een historische intocht waar haar figuur centraal staat. Dat is Dancas Nicolinas, dat is in december. Ook in deze bekende studententraditie is Me Madonna Dias een van de legendarische figuren die geëerd wordt in folklore. En Me Madonna Dias, dat is een compositie van Carlos Marques, gespeeld door Banda Amizade. Excuus voor mijn een beetje gerommel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Maar luister nu naar Me Madonna Dias.

Ja. Oh, hij is in één keer afgelopen, zegt de technicus. Nou, ja, juni is ook weer mooi, tenminste als het weer het toelaat, een mooie periode om weer aan de tuinparties te beginnen. En heeft u zelf geen tuin of geen zin in een tuinparty, dan kunt u natuurlijk ook altijd op zondagmiddag even naar het Oranjepark gaan in Apeldoorn, hè, waar elke zondagmiddag muziek speelt. Minimaal 2 of 3 bandjes. Neem maar eens een kijkje. Het repertoire wat ze aanbieden is zeer divers. Maar luister nu naar de Garden Party van Eitor Gunnmarsson, arrangement van El Bocchini, gespeeld door Banda de Musica de Fossa Arriera.

Back to Normandy is een compositie van Fred Vogels, geschreven voor harmonieorkest ter gelegenheid van D-Day. Op D-Day, 6 juni 1944, begon de bevrijding van West-Europa op de stranden van Normandië. Een lange campagne door Europa volgde voordat de bevrijding voltooid was. Back to Normandy beschrijft de eerste uren van de landing met de beschietingen van de Duitse stellingen als een muzikaal hoogtepunt. Als inleiding ziet en hoort u de voorbereidingen voor de grootste campagne ooit. Bijzonder en uniek is het feit dat de muziek van Back to Normandy synchroon kan worden uitgevoerd met een film met origineel beeldmateriaal speciaal gemaakt voor deze compositie. Dit zal ongetwijfeld een extra beleving voor het publiek zijn. Tot nu toe waren dergelijke uitvoeringen uitsluitend voorbehouden aan professionele orkesten zoals George Fenton en Earth. Dit stuk is bijzonder geschikt voor harmonieorkesten die hun publiek dus iets bijzonders willen bieden en tegelijkertijd de bevrijders willen eren. De film om te oefenen voor het concert is te vinden op YouTube. Maatsoort en metronoom zijn zichtbaar hoorbaar. Ik laat u nu horen Back to Normandy van Fred Vogels. Arrangement is van Henk Ummels. En het wordt gespeeld door Banda de Musica de Fossa Herrera. En Fred Vogels heeft meer composities gemaakt gerelateerd aan de oorlog. Ook hele mooie fotoreportages. Kijk maar eens op zijn.

een website voor het vogels. Maar nu, back to Normandy. Ja, komt-ie?

Ja, en juni is ook een maand waar ook veel vreugdevolle momenten zijn te vieren. Zoals bijvoorbeeld examens die goed afgelopen zijn van de schoolgaande jeugd. Of andere dingen. Of gewoon genieten van het mooie weer of een wandelingetje in het park. Vrogeland is van V. Boekhardt en hier gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel der Nederlandse Marine.

Ja, en de voetballiefhebbers zijn natuurlijk momenteel helemaal in hun sas. Want deze week beginnen de wereldkampioenen voetballen. En in Apeldoorn zag ik vanavond toen ik binnenreed dat al een hele rotonde oranje versierd was. En ja, wie weet wordt daar straks wel die hele mooie compositie gezongen van... We are the champions, gespeeld hier door de Midwest Winds onder leiding van Peter Kleine Schaars. We are the champions.

Nou, en als het nu echt slecht weer blijft, dan is een bezoekje aan de bioscoop natuurlijk ook een leuke ervaring. Vooral met kleine kinderen die daar misschien nog niet zoveel geweest zijn. Dan gaan we er nu uit met Pixar Movie Favorites. Arrangement is van Michel Brown, gespeeld door die Midwest Wins. En kijk op www.klankwijzer.nl/agenda en op polkafest.nl. Want dan weet u waar de muziek speelt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljaagproject FCAS na 9 jaar en miljarden investeringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling, plus meningsverschillen over militaire eisen, maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Boxtel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars bij Amazant, het blaasmuziekprogramma. Een veelzijdig blaasmuziekprogramma voor harmonie, fanfare en brassband. Maar ook voor de Beumische en Egelende Merische stijl. Zoals u heeft kunnen luisteren naar de Symphonic Marches. Dat is een echte Fabra nummer. En we vervolgen met een echte Beumisch nummer. De solo trommelmars van de Bachkapel uit Bergen.

Ja, welkom luisteraars bij Dit Duurt Dus Amusant met Beumische Blaasmuziek. Het ging even iets mis bij de techniek. De muis die was even op hol. We konden even niet goed de nummers aanklikken. Maar we gaan dan nu gewoon verder met u heeft net kunnen luisteren, Es wird in 100 jaren, wie er zo een vrueling zijn. Gespeeld door die Bachkapel uit Barchem. En daar heb ik nog een concerttip voor. Want op 21 juni kunt u van hun muziek genieten in de feesttent in Almen. Met een fruitshop, hè. En dat begint om 10:30 in Almen. En de toegang is gratis. En misschien hoort u daar ook wel het werk wat ik eigenlijk had willen laten horen als opening. De solotrommelaar was. Maar die moeten dan maar even bij de Bachkapel gaan luisteren. En we gaan nu verder met Am Rosenplatz van de Mörchtal-muzikanten. Een compositie van Michael Schumachers.

Ja, en het volgende werk is ook een werk van de Murgtaal muzikanten. En dan heb ik eventjes een verhaaltje bij. Het gaat over het zwaaien reebruine ogen. Wat wij eigenlijk kennen als twee reebruine ogen. Maar ik kwam daar van de week op, omdat wij hebben tegenwoordig bij ons thuis eekhoorntjes in de tuin. En die kwam van echt even heel dichtbij. Keek me aan met die zin van die erg bruine ogen. Ik denk, nou, dat zijn echt twee vree bruine ogen. Zoals ik de muziek van de Murgtaalmuzikanten ken. Van Arno, onder leiding van Arno Hoorn. En ik heb nog wel eens contact met Arno Hoorn. We zijn ook bij hem alles op bezoek geweest. En toen had hij pas een heel klein eekhoorntje. Wat hij als baby eekhoorntje gevonden had. Bij de achterdeur. Hij heeft het helemaal groot gebracht. Met spuitjes, met speciale melk en zo. En Arno is zo verliefd geworden op eekhoorntjes. Hij ontfermt zich nu over eekhoorntjes die extra zorg nodig hebben. Of altijd in gesloten dingen geleefd hebben. Niet meer in de natuur hun weg kunnen vinden. Ja, en hij stuurt me af en toe nog filmpjes en zo. En ik stuur hem filmpjes van onze eekhoorntjes. Nou, dus het van Arno Hoorn en de Murgtaalmuzikanten nu. Die twee reebruine ogen van Jan Luddas.

Ja, en het thema van deze uitzending was de Frühling geht zu Ende. En dat heeft alles te maken met de lente die dus weer voorbij gaat. De zomer is weer in zich. En we hebben dan ook vele composities over de waar Frühling in voorkomt. Laten we weer achter ons. Maar we gaan ons nu bezighouden met al die mooie bloemen die dus nu in deze periode bloeien. En zoals ook de rozen. We hadden straks aan Rozenplaats. En die rozen die hebben natuurlijk een heerlijke geur. Rozenduft, dat is een compositie van Peter Schat. Peter Schat en die Oberschwäbischen Dorfmuzikanten.

Alles geht im Leben vorüber. Dat is een compositie van Frans Meyerhoven. Ja, en ook de lente van dit jaar gaat weer voorbij. Het wordt hier gespeeld door Wolf Vitter Vetter en Deine Blaasmuziek.

In der Gartenlaube, dat is een compositie van Jaroslav Marik. Het arrangement is van Frans Boemerl. En het wordt hier gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egerlander muzikanten.

Am Rosengarten, dat is een compositie van Davy Meiser. En Davy Meiser is ook een muzikant bij die Meerische Freunde. En Am Rosengarten wordt hier gespeeld door die Drie Donken Blaaskapel. Het is een compositie van bijna 7 minuten.

Toen de Oebersweebische dorfmuzikanten nog onder leiding stonden van Peter Schat, hebben zij een album uitgebracht met de titel Ferienlaune. En op dat album daar staat Bloemen aus der Heimat van Peter Schat. Ja, en als je dan op vakantie bent en je ziet ook bloemetjes die ook uit je thuisland horen, ja, dan krijg je misschien wel weer een beetje heimwee naar het thuisland. Maar luister nu naar Bloemen aus der Heimat, compositie van Peter Schat.

De edelwijs, dat is een bloemetje die wij heel vaak tegenkomen op logo's, op afbeeldingen, op aanzichtkaarten. En hij bloeit vooral in de Alpenlanden, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Tirol. En de edelwijs, als je hoog genoeg in de bergen bent, dan kom je er misschien wel eens een tegen op de wandeling. En je ziet hem pas bloeien in de maanden juni tot en met augustus. De Edelwijspolka, dat is weer een compositie van Ernst Mosch, arrangement van Frans Boemerle en uiteraard weer gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egelander muzikanten.

Elma Wolf van de Nooien Egelenda. En die spelen voor u een Strauss Rote Rozen van Vladimir Fuka. En de tekst is van L. Elma Wolf.

Ja, aan het einde van de lente leent zich ook mooi om eens een keer een avond aan het in de zee te gaan zitten. Als het tenminste mooi weer is. Tenorhorn Trauma am Meer. Dat is een compositie van Jürgen Knecht. Hier is het gespeeld door Wolfito Vetter und Deine Blasmuziek. En staat op het album Mission Blasmuziek.

Ja, dan is de lente is voorbij. Dan kunnen we zeggen, vielen dank voor die bloemen. Voor de mooie voorjaarsbloemen. De tulpen, de narcissen, de krokussen. En straks zien we mooi ook weer de mooie zomerbloemen tegemoet. Vielen dank voor die bloemen is een compositie van Tom en Jerry. Gespeeld door... bekend door Udo Jurgens. En het wordt hier gespeeld door de Symphonic Wind Band Excelsior uit Eibergen.

Ja, en dan zit deze uitzending er alweer bijna op. Een uurtje met vooral ook Beumische blaasmuziek. Kijk op onze website amusant.info. Want daar kunt u de speellijst nog eens nakijken. En op www.polkafest.nl. Want daar staan de agenda's van vele Beumische en Merische kapellen. En op klankwijzer.nl/agenda, waar ook allerlei concerten aangekondigd zijn. Want ook al treedt de zomer tegemoet, ook in de zomer worden er hier en daar nog concerten gegeven. Zoals elke zaterdag in Panningen onder de toren, waar elke zaterdag tot en met half september een blaaskapel optreedt. En daar gaan we er nu uit met veel te wensen. Dank Techniek voor de ondersteuning. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u volgende week weer inschakelt. Want dan zijn we er weer met 2 uur blaasmuziek uit de regio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een

avondstappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Predator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avondstappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt.

0: op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Schouten bij Nacht.

uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten Benacht. De band heet Sake overigens. Schouten Benacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band A Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen ze samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

Ze komen uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper, volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer. Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels to Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree to Disagree. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies. Ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs. En daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13. De nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje. Ex 3 Days Grace. Is The Hunted.

0: management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves. Ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017.
1: Wil je weten hoe het begon?

gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oerknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes. En ze bestaan nog steeds. Ze hebben de nieuwe uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb hem wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band VK komt binnenkort, het nieuwe jaar, 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle, althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor, dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69ers, brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We zijn toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

vaste luisteraar. Jeroen is groot fan van Jorn Lande. We doen de vaste plezier mee, alhoewel ik het niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Jorn Lande heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus die is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Jorn hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan we binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De 2 piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.